0: Dit is Q. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. Bulgarije heeft het Eurovisie Songfestival gewonnen. Het won in een spannende puntentelling nipt van Israël en ook van de vakjuries kreeg de Bulgaarse zangeres de meeste punten. Israël kreeg dus wel massaal stemmen van het publiek en dat zorgde voor heel wat boegeroep in de zaal. De opluchting was groot toen Israël niet won, zegt journaliste Aagje van Tomme.
2: Iedereen besefte wel dat als Israël had gewonnen, dat de kans bestaat dat het Songfestival volgend jaar niet meer zou kunnen doorgaan, omdat heel veel landen dan zouden afhaken. PRT heeft trouwens laten weten dat de kans klein is dat ze volgend jaar een kandidaat stuurt naar het Songfestival als de EBU haar houding niet aanpast.
1: Onze kandidaten Essila eindigde pas 21ste. Ze kreeg wel 36 punten van de vakjuries, maar nul publiekstemmen. Op sociale media posten ze dat ze teleurgesteld is. Het parket van Leuven onderzoekt een ongeval met een parachute in Diest. Een man van 35 raakte zwaar gewond nadat zijn parachute niet volledig openging tijdens een sprong. Ook zijn reserveparachute ging niet open. De man is een ervaren parachutist en kon zijn val nog deels afremmen. Maar hij kwam hard neer en was zelfs even in levensgevaar. Volgens het parket gaat het niet om kwaad opzet. En in play-off 1 van het voetbal hebben Sint-Truiden en AA Gent 1-1 gelijk gespeeld. In de stand blijft Sint-Truiden derde en AA Gent klimt naar de vijfde plaats. En in play-off 2 blijft het spannend. Standaar en Racing Genk speelde 0-0 gelijk. Racing Genk blijft leider met evenveel punten als Standaar. Westerlo volgt op 1 punt. Regen en kans op stevige buien met onweer straks, maximaal tot 15 graden. Morgen buien, maar ook soms zon. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Maar tegen het einde van de week wordt het droger, zonniger en warmer.

0: Klaar voor die ultieme boost? Laat je inspireren door vrolijke prints en kleuren waar je instant gelukkig van wordt. Van 13 tot 17 mei shop je tijdens de Lola Lisa Days de nieuwe collectie met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. En je krijgt een herbruikbare tas cadeau. Kom langs in een van onze winkels of shop online op lolalisa.com. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Zeg Karen hier, hè. Ik zou een nieuw bijzettafeltje willen voor naast de zetel, maar wel van een mooie prijs.
2: Psst, Karen.
1: God, maar eigenlijk heb ik die zetel ook al wel lang.
2: Karen, stapelkorting bij Morris.
1: Maar wat doe ik nu toch heel de tijd?
2: Karen, ik ben het. Huh? Bij Morris krijg je stapelkorting. Hoe meer meubels gekoopt, hoe meer korting.
1: Echt?
2: Ja, 1 meubel is 5%, 2 meubels 10% en bij 3 meubels zelfs 15% korting.
1: Maar dan moet je toch niet fluisteren? Dan moet je roepen.
2: Morris in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.

0: Maxime stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
1: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
0: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

0: 7 uur. Hele goedemorgen. Hier is Julie met goede nieuws.
1: Goedemorgen.
2: Israël is tweede geworden op het Eurovisie Songfestival. Na de punten van de vakjury stond Israël 8e, maar het kreeg massaal stemmen van het publiek. Er was heel wat boegeroep in de zaal. Ook dit jaar was de deelname omstreden vanwege het geweld in de Gazastrook. Collega Aagje van Dommen was ter plaatse.
3: Iedereen besefte wel dat als Israël had gewonnen, dat de kans bestaat dat het Songfestival volgend jaar niet meer zou kunnen doorgaan, omdat heel veel landen dan zouden afhaken. PRT heeft trouwens laten weten dat de kans klein is dat ze volgend jaar een kandidaat stuurt naar het Songfestival als de EBU haar houding niet aanpast.
2: De overwinning ging gisteren naar Bulgarije. Onze kandidaat Esila eindigde pas 21ste. Ze kreeg wel 36 punten van de vakjury's, maar 0 publiekstemmen. In Antwerpen heeft de politie gisteravond 7 relschoppers opgepakt na een actie van een Nederlandse YouTuber in een restaurant. Die wilde geld inzamelen voor een kankerpatiënt. Er kwamen enkele honderden jongeren op af. Maar er ontstonden rellen en relschoppers gooiden met stepstenen en vuurwerk naar gebouwen en naar de politie. Er vielen wel geen gewonden. In Modena in Noord-Italië is het aantal gewonden opgelopen tot 8 nadat een auto daar gisteren was ingereden op een groep voetgangers. 4 mensen zijn er erg aan toe, dat meldt de burgemeester. De bestuurder probeerde te vluchten en had ook een mes bij zich, maar de politie kon hem overmeesteren en oppakken. Het zou gaan om een dertiger uit Modena met psychische problemen. En in play-off 1 van het voetbal hebben Sint-Truiden en AA Gent 1-1 gelijk gespeeld. In de stand blijft Sint-Truiden derde en AA Gent klimt naar de 5e plaats. Regen en kans op stevige buien met onweer straks, maximaal tot 15 graden. Morgen buien, maar soms ook zon, opnieuw tot 15 graden.
0: En files, die zijn er momenteel nog niet.
4: Music. Doreen Matthijs.
0: Zeg, wie zet Pink zometeen even thuis af? Somber lijkt mij niet de goede kandidaat, want hier is hij met zijn homewrecker.

0: Pink en Walk Me Home op jouw zondagochtend. Daarmee is het 7:08. Het is nog vroeg, maar ik heb de Q-topschijf al klaarstaan om meteen de toon te zetten voor vandaag. Die Die, zo heet hij. Het nieuwe WK-anthem van Shakira. En bij die titel moest ik meteen aan iets denken. Het komt wel eens voor dat ik dag wil zeggen tegen iemand en op het laatste moment nog niet weet of ik dag of bye-bye ga zeggen. Dus vrijdagochtend bij de bakker wil ik buiten stappen. Het is heel rustig en ik floep eruit. Zeg, die-die, hè? Die-die. Ik denk wel het meest ongelukkige dat eruit kan komen. Swat, gelukkig is er Shakira om dat gênante moment snel te vergeten.
1: Dit is deze week de

0: Avicii en Hey Brother, ook Hey Lieve Vrienden. Hele goedemorgen. Joke uit Riemst, die heeft al een sfeerfotootje in de Q-app gestuurd van het concert van Harry Styles in Amsterdam gisteren. En ze zegt erbij, een paar weken geleden won ik deze tickets. Merci Q voor deze prachtige avond. Wel met alle plezier, Joke. Zeg, laat even weten wat jouw plannen zijn vandaag. Drop ze nu in de Q-app, want straks roep ik onze zondagochtendclub samen. Ik zag trouwens net ook dat er heel mooi weer aankomt, eind volgende week. Tegen vrijdag zouden we ons mogen verwachten aan volle zon en tot 24 graden. Prachtig weer om je eens in hogere sferen te begeven, als je het mij vraagt.
1: Ga van de grond met de Q-luchtballon. Voordat één

0: Ochtendclub.
1: Hele goeiemorgen, lieve vrienden. Fijn dat Q al bij jou aanstaat op deze zondag 17 mei. Bij Kimberly uit Kuurne is het werkendag, laat ze weten. Jan uit Harelbeke die heeft voetbalplannen. Deze avond natuurlijk Club Brugge tegen Union. Veerle uit Kortrijk stuurt goeiemorgen, Doreen. Wij vieren vandaag het lentefeest van mijn zoon Seppe. Ja, we hoopten op een feest in de tuin. Maar we zullen het binnengezellig moeten maken. En Elle uit Oost-Vlaanderen, die is onderweg naar Zuid-Frankrijk. Nog zo'n 8:30 te gaan. Oké, Elle, we got you. Ik zorg voor gezelschap op die lange tocht. We zijn de laatste ochtend van het verlengde weekend ingegaan. En op jouw zondagochtend bij Q ben je in goed gezelschap, hoor. Nog voor het nieuws van 7:30 slaan Calvin Harris en Ellie Goulding de handen in elkaar. Maar eerst bezoek van Avril Lavigne in onze zondagochtendclub. En dat met de woorden, I'm with you. Goedemorgen.

0: van Calvin Harris en Ellie Goulding. 7:30 intussen. En Julie staat klaar met het nieuws. Julie, ja, we worden wakker met een domper voor onze landgenote Essila op het Eurovisie Songfestival. Hè?
1: Ja, klopt. Ze eindigde gisteravond pas 21ste. Ze kreeg 0 publiekstemmen. De vakjuries gaven haar wel 36 punten. Opvallend, Israël is tweede geworden. Na de punten van de vakjury stond het 8ste, maar Israël kreeg massaal stemmen van het publiek. Ook dit jaar was de deelname omstreden vanwege het geweld in de Gazastrook. Er was voor de start van het Eurovisie Songfestival dan ook heel wat protest op straat. En in Antwerpen bij ons waren er gisteravond rellen. Een Nederlandse YouTuber had een actie georganiseerd in een restaurant om geld in te zamelen voor een kankerpatiënt. Er kwamen enkele honderden jongeren op af, maar ook relschoppers, en die gooiden met stepstenen en vuurwerk naar gebouwen en naar de politie. Er vielen geen gewonden, de politie heeft wel 7 mensen opgepakt. Regen en kans op stevige buien met onweer straks, maximaal tot 15 graden. Morgen buien, maar soms ook zon, opnieuw tot 15 graden.
0: Maar goed nieuws, op de snelwegen verloopt alles lekker vlot, want files die zijn er niet. Dorien Matthijs. En nu Alex Warren.

0: Jonas Brothers en Love Me to Heaven. Straks blader ik met jou door de meest opvallende krantenkoppen van dit weekend. We gaan het bijvoorbeeld hebben over dronken bambies in Frankrijk. En nadien is het aan de diepste daler in de Q-top 40. Ja. 11 plekken downhill gaat de artiesten. En dat mag je heel letterlijk nemen. Maar dat is voor straks.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Q Music.

0: hit uit 2020, Someone to You.
1: De weekendkranten wegen
0: 1,5 kilo vandaag. Veel nieuws deze ochtend. Zoveel nieuws dat je misschien de meest opvallende krantenkoppen zou kunnen missen. Dus ik heb een kleine selectie gemaakt. Beginnen doen we met het droevigste nieuws. Want bultrugwalvis, zo moet ik het zeggen. Timmy, die donderdag dood is aangespoeld voor de Deense kust. Ja, er was wat twijfel over of het Timmy was. Maar het is wel degelijk walvis Timmy. Er werden meerdere reddingspogingen gedaan toen hij in maart voor de kust van Duitsland aanspoelde. Maar Timmy heeft er dus anders over beslist. Dan gaan we naar Frankrijk. Ook voor wat dierennieuws, want daar waarschuwt de politie van Bourgogne om rond deze tijd van het jaar extra voorzichtig te rijden. En dat vooral rond bosgebieden, want daar zou je wel eens te maken kunnen krijgen met dronken hertjes. Het bericht van de politie gaat als volgt. Niet alle weggebruikers zijn nuchter deze tijd van het jaar. Bambi heeft zich in de aperitief gestort, dus rij voorzichtig. En dat komt dus blijkbaar doordat de appels en de besjes dat die Bambi's in het bosgebied vinden, rond deze periode vaak rot en dus gefermenteerd zijn. Ik vond dat heel straf. Ik heb ook muzieknieuws mee. België die moet het doen met plaats 21 op het Eurovisie Songfestival. Maar de Bulgaarse Dara mag zich de kersverse winnares noemen. Het was heel erg de adem inhouden op het einde. Maar haar Bangaranga heeft het gehaald. Straks reizen we terug naar het jaar 2001 voor Blue met All Rise. Maar bij Sienna Spyro is het omgekeerde waar. Ze gaat 11 plekken naar beneden met haar Die on this Hill.

met All Rise. Na het nieuws van 8 uur laat ik Banga Ranga, het winnende nummer van Bulgarije, op Eurovision horen. België is onderaan gesukkeld in de finale. Het mocht niet zijn. Panic at the Disco, die je straks hoort, had nogthans high hopes. Nu hoor je eerst Hugel.

0: Goedemorgen, bijna 8 uur. Het nieuws krijg je van Julie.
1: Goedemorgen. In het centrum van Antwerpen zijn er gisteravond rellen ontstaan na een actie van een Nederlandse YouTuber. Die wilde daar geld inzamelen voor een kankerpatiënt. Er kwamen zo'n 300 mensen op af en daar waren ook relschoppers bij, zegt de Antwerpse politie.
2: Er werd een eethuis beschadigd en ook de politie werd bekogeld met stenen, met steps en met vuurwerk. De groep die groeide dan aan en we hebben daar wel het werk gehad. Onze bemiddelingsteams zijn ook ter plaatse geweest en er is een kat-en-muisspel ontstaan met de politie. Achteraf zijn nog 7 personen bestuurlijk gearresteerd.
1: Er vielen gelukkig geen gewonden. Israël is tweede geworden op het Eurovisie Songfestival. Na de punten van de vakjury stond Israël 8e, maar het kreeg massaal stemmen van het publiek. Er was heel wat boegeroep in de zaal, want ook dit jaar was de deelname omstreden vanwege het geweld in de Gazastrook. Collega Aagje van Tomme.
3: Iedereen besefte wel dat als Israël had gewonnen, dat de kans bestaat dat het Songfestival volgend jaar niet meer zou kunnen doorgaan, omdat heel veel landen dan zouden afhaken. PRT heeft trouwens laten weten dat de kans klein is dat ze volgend jaar een kandidaat stuurt naar het Songfestival als de EBU haar houding niet aanpast.
1: De overwinning gisteren ging naar Bulgarije. Onze kandidaat Sila eindigde pas 21ste. Ze kreeg wel 36 punten van de vakjury's, maar 0 publiekstemmen. En vlak voor de start van dat Eurovisie Songfestival in Wenen gisteravond is de politie tussengekomen bij een pro-Palestijns protest. 14 actievoerders werden opgepakt. Het ging om een protestactie die de autoriteiten niet hadden goedgekeurd op voorhand. De actievoerders hadden ook hun gezichten bedekt en dat mocht niet. Enkele uren eerder waren al 1000 mensen op straat gekomen tegen de Israëlische deelname. Die actie verliep rustig. In de Russische hoofdstad Moskou en op het schiereiland de Krim zijn gisteravond 3 doden en 12 gewonden gevallen bij Oekraïnse drone-aanvallen. Dat melden de lokale autoriteiten. Er raakten ook meerdere appartementsgebouwen en huizen beschadigd. Rusland zegt dat het meer dan 500 drones uit de lucht heeft gehaald. De Oekraïnse president Zelensky had al met vergeldingsaanvallen gedreigd na een Russische aanval op Kiev eerder deze week. Daarbij vielen 24 doden. In de play-off 1 van het voetbal hebben Sint-Truiden en AA Gent 1-1 gelijk gespeeld. In de stand blijft Sint-Truiden derde en AA Gent klimt naar de 5e plaats. Nu nog lichte regen, straks kans op stevige buien met onweer, maximaal tot 16 graden. Morgen opnieuw regen, maar soms ook zon en opnieuw tot 16 graden.
0: En het verloopt op zijn zondags op onze snelwegen, want momenteel zijn er nergens files gemeld. Music.
4: Dorien Matthijs.
0: Hallo, ons Olivia Dean vindt het hier heel gezellig, want je hoort ze nu met de langste

en de Chainsmokers met Jungle. Een jungle zou ik het nog net niet noemen, maar met al die regen van de afgelopen dagen ziet onze Belgische natuur er ineens wel heel groen uit. Zeggen, we zijn op weg naar 24 graden en volle zon tegen eind volgende week. Dat zijn nog eens vooruitzichten. Nu twee heerlijke muzikale samenwerkingen die ik jouw kant uit stuur. David Guetta en One Republic hoor je met I Don't Wanna Wait. Ja, het gaat toch moeten, boys, want eerst krijg je Miles Smith en Niall Horan met Drive Safe.

dat is duidelijk. Gisterenavond werden de pannen van het dak gezongen in onder andere Amsterdam. Daar stond Harry Styles, zijn eerste avond in de Johan Cruijff Arena. Maar ook in de Gelderdoom, zo moet ik het zeggen, in Arnhem, ging het dak eraf voor de tweede avond op rij bij Suzanne en Freek. En ook de finale van Eurovision was gisterenavond in Wenen. Straks laat ik even de winnares horen. Maar eerst is het aan Reggie samen met Laura Tesoro. Die er een topweekend heeft op zitten trouwens als coach bij The Voice. Want de twee overgebleven kandidaten uit Team Laura, Hafsa en Joris, hebben de tweede liveshow allebei gehaald. En mogen zichzelf nu halve finalist noemen. Bound to be van Laura en Reggie hoor je na Beyoncé.

Ranga Ranga dus, van de Bulgaarse Dara. Wat een power song. Ze dansen daar ook nog eens uit de pannen van het dak. Heel verdiend hoor. Maar België, ja, die eindigde op plaats 21. Maar in our defense, we hebben wel de verwachtingen van de bookmakers overtroffen. Oh.

0: 3, 4.
1: Pitbull, and I know you want me. Eens kijken hoe het in onze zondagochtendclub gaat, want daar is al veel leven in de brouwerij. Vincent uit Oudenaarde die stuurt net een berichtje. Vandaag doen we een recordpoging voor de langste polonaise op de markt van Oudenaarde. Dus als je van die kanten bent en je hebt niks te doen, dan kan je misschien een record verbreken. Het is hier ondertussen 8:55. De tijd voor het nieuws, want Lore staat klaar. Ja, Lore, een domper voor onze landgenote Essila op het Eurovisie Songfestival, hè?
2: Ja, toch wel, hè. Ze eindigde gisteravond pas 21ste. Ze kreeg ook 0 publiekstemmen. De vakjuries gaven haar wel 36 punten. Opvallend, Israël werd tweede. Na de punten van de vakjury stond het 8ste, maar Israël kreeg massaal stemmen van het publiek. Ook dit jaar was die deelname omstreden vanwege het geweld in de Gazastrook. Er was voor de start van het Eurovisie Songfestival dan ook heel wat protest op straat. En dan in Rusland zijn er 3 doden en 12 gewonden gevallen bij Oekraïnse drone-aanvallen. Onder meer op Moskou en de Krim, dat melden de lokale autoriteiten. Er raakten meerdere gebouwen beschadigd. Rusland zegt dat het meer dan 500 drones uit de lucht heeft gehaald. De Oekraïnse president Zelensky had al met vergeldingsaanvallen gedreigd na een Russische aanval op Kiev eerder deze week. Daarbij vielen 24 doden. Nu nog lichte regen hier, straks kans op stevige buien met onweer, maxima tot 16 graden. Morgen opnieuw regen, maar soms ook zon en opnieuw tot 16 graden.
1: En op de snelwegen alles rustig, want er zijn nergens files gemeld.
0: Sounds better with you. Q Music. Doreen Matthijs.

0: je hoorde Dasha bij Q. Komt ze nog eens? Wie is er al bij de pinken op deze zondagochtend? Iets over 8:30. Laten we dat eens testen met een nieuwe raadsel. Hier komt-ie. Wat ligt altijd voor je, maar kan je nooit fysiek bereiken? Ik zoek dus iets dat je altijd kan zien, maar nooit fysiek kan bereiken. Als je een vermoeden hebt, waag even een gokje in de Q-app.
1: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
2: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
1: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
2: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
1: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
2: Ja, dat is duidelijk.
1: Ja.
3: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
1: Peugeot.
0: Nerdland Festival gaat intergalactisch.
4: Met echte astronauten en shows van onder andere
5: Maarten en Dorothee, Timon Verbeek, Alain Remu, Martijn Peters.
0: En ook met Lieve Schijn
4: en Hattie Helsmoortel.
0: 4 dagen lang de strafste science van het moment. Van 22 tot 25 mei in Wachtebeke.
4: Tickets via nerdlandfestival.be. Samen met HLN, Q-Music en VDM.
6: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
7: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
6: U heeft toch geen binge-probleem?
7: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
6: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
8: Code Yellow!
9: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
7: Koop lokaal, voilà.
9: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
10: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
11: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen, zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
12: Carrefour.
13: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

0: En let's get it started. Goed idee. We gaan eens door de eerste antwoorden op ons raadsel. Het ging als volgt. Wat ligt altijd voor je, maar kan je niet zien, nog fysiek bereiken? Heel veel gokjes op het antwoord zeggen de toekomst. Bijvoorbeeld bij Anne uit Wevelgem. Ja, die ligt altijd voor ons, de toekomst, maar je kan die niet altijd zien. Hele goede gok wel, maar ik zoek dus nog iets anders. Nina uit Dilsen-Stockholm heeft ook een heel cool antwoord. Zij gokt op een Fata Morgana. Ja, dat kan je eigenlijk niet zien of fysiek bereiken, dus ik ga hem goedkeuren. Maar ik zoek dus nog één specifiek antwoord. En het is al geraden. Maar dat is voor straks.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Eerst de nieuwe muziek van Taylor Swift. Ze zingt over haar naamgenoot Elizabeth Taylor.

Nobody to Love. Wat ligt altijd voor je, maar kan je niet zien, nog fysiek bereiken? Zo luidde ons raadsel van vandaag. En de allereerste die er bonk op zat, was Bart uit Heers. Hij stuurt de horizon. Wat ligt altijd voor je, maar kan je niet zien, nog fysiek bereiken? Dat is helemaal correct. En er is nog een heel mooi gokje binnengekomen dat ik ga goedkeuren. Want Hugo uit Schoten die stuurt een regenboog. En dat klopt ook helemaal. Vorige zondag werd er op heel veel plaatsen Moederdag gevierd. Jonas Blue doet dat gewoon nog eens over. Je hoort hem straks met Mama na Shawn Mendes.

0: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
1: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
0: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
2: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
4: Dat is een kiwinner.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
5: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
6: Zeg Karen hier, ik zou een nieuw bijzettafeltje willen voor naast de zetel, maar wel van een mooie prijs.
7: Psst, Karen.
6: God, maar eigenlijk heb ik die zetel ook al wel lang.
7: Karen, stapelkorting bij Morris.
6: Maar wat doe ik nu toch heel de tijd?
7: Karen, ik ben het. Huh? Bij Morris krijg je stapelkorting. Hoe meer meubels gekoopt, hoe meer korting.
6: Echt?
7: Ja, 1 meubel is 5%, 2 meubels 10% en bij 3 meubels zelfs 15% korting.
6: Maar dat moet je toch niet fluisteren? Dat moet je roepen.
7: Morris in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
8: 9 uur, hele goeiemorgen. Nieuws hoor je van Loren.
9: Goeiemorgen. In het centrum van Antwerpen ontstonden gisteravond rellen na een actie van een Nederlandse YouTuber. Die wilde geld inzamelen voor een kankerpatiënt. Er kwamen zo'n 300 mensen op af. En daar waren ook relschoppers bij, zegt de Antwerpse politie.
10: Er werd een eethuis beschadigd en ook de politie werd bekogeld met stenen, met steps en met vuurwerk. De groep die groeide dan aan en we hebben daar wel het werk gehad. Onze bemiddelingsteams zijn ook ter plaatse geweest en er is een kat-en-muisspel ontstaan met de politie. Achteraf zijn nog 7 personen bestuurlijk gearresteerd.
9: Er vielen geen gewonden. Een domper voor onze landgenote Escila op het Eurovisie Songfestival. Ze eindigde pas 21ste. Ze kreeg ook 0 stemmen van het publiek. De vakjury's gaven haar wel 36 punten. De winst ging naar Bulgarije. Opvallend, Israël werd 2e. Het kreeg enorm veel publiekstemmen. Ook dit jaar was de deelname omstreden vanwege het geweld in de Gazastrook. Daarom deden meerdere landen niet mee. Mogelijk ons land volgend jaar ook niet, zegt collega Achje van Tomme.
11: BRT heeft trouwens laten weten dat de kans klein is dat ze volgend jaar een kandidaat stuurt naar het Songfestival als de EBU haar houding niet aanpast. BRT wil dat er een stemming komt onder alle omroepen over de deelname van Israël. En als dat niet gebeurt, dan doet VRT volgend jaar niet mee.
9: En vlak voor de start van dat Eurovisie Songfestival in Wenen gisteravond is de politie tussengekomen bij een pro-Palestijns protest. 14 actievoerders werden opgepakt. Het ging om een protestactie die de autoriteiten niet hadden goedgekeurd op voorhand. De actievoerders hadden ook hun gezicht bedekt en dat mocht niet. Enkele uren eerder waren er al 1000-tal mensen op straat gekomen tegen de Israëlische deelname. Die actie verliep rustig. In de Russische hoofdstad Moskou en op het schiereiland de Krim zijn gisteravond 3 doden en 12 gewonden gevallen bij Oekraïnse drone-aanvallen. Dat melden de lokale autoriteiten. Er raakten meerdere gebouwen beschadigd. Rusland zegt dat het meer dan 500 drones uit de lucht heeft gehaald. De Oekraïnse president Zelensky had al met vergeldingsaanvallen gedreigd na een Russische aanval op Kiev eerder deze week. Daarbij vielen 24 doden. En in play-off 1 van ons voetbal hebben Sint-Truiden en AA Gent 1-1 gelijk gespeeld. In de stand blijft Sint-Truiden 3e en AA Gent staat nu 5e. Vanavond belooft het spannend te worden in play-off 1. Dan nemen Club Brugge en Union het tegen elkaar op. Club Brugge is voorlopig leider. Titelverdediger Union volgt op 1 punt, met na vandaag nog 2 speeldagen te gaan. Nu nog lichte regen, straks kans op stevige buien met onweer, maxima tot 16 graden. Morgen opnieuw regen, maar soms ook zon en opnieuw tot 16 graden.
3: En er staat toch wel één file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Die staat op de Brusselse ring. Op de binnenring moet je 7 minuten extra rekenen tussen Vilvoorde, Koningslo en Machelen. Maar op een andere plaats verlies je wel nog minder dan 5 minuten.
12: Music. Dorien Matthijs.
3: Het Franse duo Offenbach is in aantocht. Ze komen van ver, van miles away. Dus eerst nog Post Malone en Morgan Wallen.

miles away bij Q. Hele goede morgen. Fijn dat je naar Q luistert op deze zondagochtend, 17 mei. De laatste dag van het hemelvaartweekend. En daarmee zijn we nog maar een dikke maand van de zomer verwijderd. De weersvoorspellingen beginnen binnenkort eindelijk ook dat signaal te geven. Want eind deze week ziet het er naar uit dat we tot 24 graden krijgen. Gratis en voor niks het zonnetje op onze snoet. Daar tekent ook Jessie J voor. Hier is ze met Price Tag. Goedemorgen.

Teddy Swims. Begin deze zomer komt hij naar ons land. Op Rockwerchter kan je hem bewonderen. Maar vandaag ook zeer grote namen die je aan het werk kan zien. Mr. Harry Styles staat vanavond weer in Amsterdam. Suzanne en Freek treden over enkele uren in de Gelredome in Arnhem op. En in de AFAS-dome staan straks Aiken en Nio. En ook als het een gezellig avondje thuis voor de buis wordt, is er de nodige portie spanning en sensatie geregeld. Want vanavond is er de finale van de Mol. Dus we gaan bij Q hier een allerlaatste pronostiekje doen. En wel met de mollepol die ik nu tevoorschijn haal. Dus

0: Strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
1: En Colruyt trakteert.
2: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: DJ-licious and Milo.
1: Just remember, we're forever young.
0: And forever young. Ja, ik ben daarnet mijn eigen mini Q-onderzoeksbureau gestart. Wie is nu in godsnaam de mol van dit jaar? De resultaten zijn binnen. En het is ongelooflijk spannend. Het is echt nek aan nek. Maar het gaat precies tussen Maxime en Julie. Daar zit echt de meerderheid op. Op die twee. Kijk, ik weet het echt niet. Maar ik ga ook een naam zeggen. 3, 2, 1. Wat? Maar ik hoop van niet. Rihanna vraagt het zich ook af. Wie is er hier unfaithful? Je hoort ze na Damiano David. Goedemorgen. Ja.

0: Wie er unfaithful is in de mol, zien we dus vanavond. Het is 21:30. Lore heeft het nieuws voor ons. Lore, een nieuwe zoekactie naar Heidi de Schepper, lees ik.
1: Inderdaad, ja. In Balen zoeken vrijwilligers vandaag opnieuw naar haar lichaam. De vrouw verdween 16 jaar geleden, maar dat kwam pas 2 jaar geleden aan het licht. De politie arresteerde 3 verdachten, onder wie haar toenmalige partner. 1 van de 3 gaf toe dat hij de Schepper heeft vermoord. Er werd al meerdere keren naar het lichaam van de Schepper gezocht, zowel door de speurders van het gerecht als door vrijwilligers, maar steeds zonder resultaat. En dan geen feestvreugde voor onze landgenote Isilla gisteravond op het Eurovisie Songfestival in Wenen. Ze werd pas 21ste. Ze kreeg 0 publiekstemmen. De vakjuries gaven haar wel 36 punten. De grote winnaar van de avond was Bulgarije. Opvallend, Israël werd 2e. Na de punten van de vakjury stond het 8ste. Maar Israël kreeg massaal stemmen van het publiek. Ook dit jaar was de deelname omstreden vanwege het geweld in de Gazastrook. Nu nog lichte regen, straks kans op stevige buien met onweer, maximaal tot 16 graden. Morgen opnieuw regen, maar soms ook zon en opnieuw tot 16 graden.
0: En op de snelweg is terug alles rustig, want je verliest nergens 5 minuten of meer. Q.

0: Eva Max, Suzanne en Freek komen eraan. Straks beginnen ze aan hun derde concert van 10. En hier op de planning...
1: Alles of niks.
0: Gaat er weer gequizd worden voor Cinematickets. De ideale uitstap als het weer niet mee zit. Dus, speel jij graag mee vandaag? Laat mij dan nu weten wat jouw inzet wordt. 2, 4 of 6 Cinematickets. Maar weet wel, hoe meer je er wilt, hoe lastiger de vraag wordt.
1: Ga van de grond met de Q-luchtballon. Voor dat ene aanzoek dat niemand anders mag horen. Voor je moeder die eindelijk eens boven alles uit wil stijgen. Of om iemand te verrassen met een heel...

0: vlieg je binnenkort. Dus wees er snel bij.
1: Better with you. Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
2: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles.
1: Met een wel heel bijzondere bagage.
2: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
1: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
2: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
1: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
2: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
3: Klaar voor die ultieme boost? Laat je inspireren door vrolijke prints en kleuren waar je instant gelukkig van wordt. Van 13 tot 17 mei shop je tijdens de Lola Lisa Days de nieuwe collectie met 20% korting bij aankoop vanaf €25. En je krijgt een herbruikbare tas cadeau. Kom langs in een van onze winkels of shop online op lolalisa.com.
4: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen, zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
0: Q Music.

0: of niks.
1: Ik hoop zo hard dat ik hier vandaag ook iemand blij mag maken. De inzet is hoog op deze zondagochtend. 6 tickets. Daarvoor spelen we met Jan uit Lovendegem. Goedemorgen, Jan.
2: Hallo, goedemorgen.
1: Hallo, zeg, jij gaat all in, hè?
2: Ja, ik dacht, we kunnen maar proberen, hè. Dan kunnen we een paar keer meer gaan, dus dat is plezant.
1: Voilà, that's the spirit. Zeg, als jij straks die tickets wint, wie mag er dan mee?
2: Maar ik denk sowieso, onze dochter die zit nu net op een leeftijd dat ze naar de cinema kan beginnen gaan. Ze is nu 4,5, dus ze vindt het heel plezant en heel indrukwekkend om dan op het scherm allemaal te gaan zien.
1: Wat zalig, goed. Oké, Jan, daar gaan we dan voor. Sinds vrijdagavond weten we wie de halve finalisten zijn van The Voice van Vlaanderen 2026. Eén coach mag maar liefst 3 van zijn kandidaten meenemen naar de halve finale. En mijn vraag is nu, wie is die gelukszak? Is dat A, Joost Klein, B, Mathieu Terijn of C, onze eigen Maarten en Dorothee? Je mag nu antwoorden.
2: Dat is Joost Klein.
1: Joost Klein, zeg je?
2: Ja, absoluut.
1: Yes, tjaka!
2: Yes.
1: Proficiat, Jan. 6 tickets.
2: Dank u, dank u.
1: Heel
2: dank
1: hoog.
2: U. Het levert toch nog op om mee te kijken naar de Voice met mijn vrouw, blijkbaar.
1: Voilà, exact. Hele hoge inzet, maar ze zijn van jou, die 6 tickets. Zeg merci om mee te spelen, hè.
2: Nou, graag gedaan.
1: Bye-bye, fijn weekend.
2: Hallo.
1: Doei. 6 tickets kunnen volgend weekend ook van jou zijn. Nieuwe ronde, nieuwe kansen dan. Zometeen Enrique Iglesias na Afrojack.

Enrique Iglesias en Jean-Paul. Die hupjes die worden hier goed opgewarmd op jouw zondagochtend. En vanaf 10 uur is er Jana de Wilde at your service. Zij heeft zometeen de nieuwe Q-topschijf, of ook wel het WK-anthem voor je klaarstaan van Shakira. Ik zeg hier bye-bye of dag-dag. Zeg trouwens, als je die twee samenvoegt, dan krijg je de titel van het nieuwe WK-lied. Maar eerst is er nog Tiësto na Katy Perry. Hele goeiemorgen.

0: uur een heel goedemorgen. Het nieuws krijg je van Lore.
1: Goedemorgen. Een nieuwe zoektocht naar Heidi de Schepper. Vrijwilligers zoeken in Balen opnieuw naar haar lichaam. Heidi de Schepper was 26 toen ze 16 jaar geleden verdween. Pas 2 jaar geleden werd haar verdwijning opgemerkt. Er werden 3 verdachten opgepakt, onder wie haar toenmalige partner. Een andere verdachte gaf toe dat hij haar heeft gedood. De man werd eerder al veroordeeld voor moord. Vrijwilligers gaan nu zoeken in het bos waar zijn vorige slachtoffer werd gedood. Ook het parket organiseerde eerder al verschillende zoekacties zonder resultaat. Au-pairs worden nog te vaak uitgebuit. Dat blijkt uit cijfers die CD&V heeft opgevraagd. Bij een inspectie is er in 4 op de 10 gevallen een vorm van misbruik aanwezig, zegt CD&V.
2: Het gaat om jonge mensen die hier komen als kinderopas, die te veel uren moeten doen, te slecht betaald worden. Dit zijn kwetsbare mensen en die verdienen bescherming. Onder minister Bruns is er al een decreet gestemd dat au-pairbureaus mogelijk maakt die als werkgever kunnen optreden. Maar op federaal niveau loopt het nu volgens minister Demir vast op de onderhandelingen voor een werknemersstatuut.
1: En dat moet veranderen volgens de partij. Letland heeft zijn inwoners opnieuw gewaarschuwd voor drone-dreiging. Er werden vanochtend gevechtsvliegtuigen ingezet nadat een mogelijke drone het luchtruim was binnengedrongen. Eerder deze maand waren er ook al 2 verdwaalde Oekraïense drones neergestort vlak bij de grens met Rusland. Nu nog lichte regen, straks kans op stevige buien met onweer, maxima tot 16 graden. Morgen opnieuw regen, maar soms ook zon en opnieuw tot 16 graden.
0: En er staan geen files van langer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen. Wel opletten op de E313 in de richting van Antwerpen staat een defect voertuig ter hoogte van de parking Randst. De busstrook die is daar versperd.
3: Music.
4: Jana de Wilde.
0: Yes, een zeer goedemorgen lieve vrienden. Het is zondag, het is 17 mei en we gaan hem samen doorbrengen met de Maximum Hits van Q erbij.

0: de tijd dat je nog vierkant het konijn kon uithangen op school zonder viraal te gaan op social media. Je hoort de Teenage Dirtbag van Wheatus. Het is zondag 17 mei vandaag, 8 minuten over 10. Een zeer goede morgen. Over een maand gaan we supporteren voor de Rode Duivels op het WK voetbal. En als je nog een aanmoedigingskreet nodig hebt, doe dan gewoon zoals Shakira doet in de Q-topschijf.
1: Dit is deze week...

0: Alex Warren met Eternity. Het gevoel dat iets eeuwig duurt, dat kan zowel positief als negatief zijn. Op een fijne weekenddag als vandaag kan dat natuurlijk niet lang genoeg duren. Terwijl een saaie werkdag die er misschien vanaf morgen weer in zit, liefst zo snel mogelijk voorbij is. Gelukkig ga je die werkdag morgenochtend opnieuw inzetten met Maarten en Dorothee, want ze zijn terug op de radio na hun liveshow weekend bij The Voice.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
2: Deze week alle roséwijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als ze het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
6: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
7: Als venten zijn bendidioten.
8: Wie zegt dat je nog een vrouw wil?
9: De geschiedenis van je Google Chrome.
10: Het enige wat ik wil in het leven, hè, dat is respect. En af en toe eens goed gepijpt worden.
7: Respect wil ik nog wel proberen.
11: Mamma mia!
2: Wat was dat? De nieuwe comedy-reeks
12: Strike!
2: Nu exclusief op streams.

I just might. Ja, het weer zit niet mee vandaag, dat is wel duidelijk. Sommige plannen zijn erdoor misschien letterlijk in het water gevallen. Maar hoewel in België meestal na regen nog meer regen komt, komt volgende week vooral heel veel zon. En daar kijken we massaal naar uit. Even hard als ik al de hele ochtend aan het uitkijken ben naar deze single van de Backstreet Boys. Dit is As Long As You Love Me.

Maya Ridings bij Q met Castles. Het is 10:30 en er staat één file op onze snelwegen van langer dan 5 minuten. Dat is richting Antwerpen op de A12. Je moet daar

0: Atlas. Je kan vanaf vandaag het slotconcert van haar AFAS-tournee online bekijken. Dat staat op VRT Max. Als je er niet bij was, dan heb je nu dus de kans om een paar dagen na datum toch mee te praten met al je vrienden die er wel bij waren. En het is echt de periode van de concertreeksen. Nu Harry Styles en Suzanne en Freek er ook aan begonnen zijn in Nederland. Ook vandaag staan ze nog allebei op het podium. Dus als je gaat of je bent onderweg, dan wens ik jou heel veel plezier daar.
1: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
2: Oh my god, mama, dank u!
3: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.
4: Goesting in mijn wereldreis.
5: Elke maand.
4: Lekker chillen in paradijs.
5: Elke maand.
6: Win for life.
5: Win for life.
6: Win tot 5000 euro. Elke maand.
5: Elke maand.
6: Je leven lang.
7: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden of Zandvoorten. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
8: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
9: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

Anastasia, Matsick and Tired. En daarin zit er ook een stukje Indies. Daar had ik tot op vandaag eigenlijk nog niet zo heel veel aandacht aan gegeven, maar de volgende keer dat je ernaar luistert, zal je het ook horen. En de Indische zin die betekent, ik gaf mijn hart aan iemand die er niet om geeft. Lekker diep, zoals Anastasia wel eens is. Betty uit Zottegem heeft een foto doorgestuurd uit Spanje. Daar schijnt de zon wel. Heel veel plezier en dikke chance daar dat je bent. Yeah.

Michael Moore en Ryan Lewis met Can't Hold Us. Luisteraar Sanne die stuurt: hey Anna, ik ga vanavond niet naar Suzanne en Freek, ook niet naar Harry Styles, maar ik ga wel naar Nio en Aiken in de AFAS Dome. Ja, die zijn er natuurlijk ook. En voor iedereen die daar naartoe gaat of gewoon grote fan is, ga ik zo meteen een kleine pre-party houden na 11 uur. Blijf dus zeker hangen bij Q-Music daarvoor en alle andere Maximum hits. Ik heb nog Lady Gaga en Bradley Cooper voor het nieuws van 11. En nu de grootste Q-top 40-hit van David Guetta. Dit is...

0: Het is 11 uur. Goedemorgen. Het nieuws met Lore.
1: Goedemorgen. Bestuurder van 17 die vrijdagnacht tegen een boom botste in Braschaat is nog steeds in levensgevaar. Dat bevestigt het parket. In de auto zaten nog 4 andere minderjarigen. Een jongen van 16 overleefde de klap niet. Een inzittende van 14 is er nog steeds erg aan toe. De bestuurder reed 100 km per uur in een zone 50. Hij had geen rijbewijs en ook geen toestemming om met de auto te rijden. Het parket onderzoekt nog of de jongen onder invloed was van alcohol of drugs en of de inzittende een gordel droegen. Au pairs worden nog te vaak uitgebuit, liever. Dat blijkt uit cijfers die CD&V heeft opgevraagd. Bij een inspectie is er in 4 op de 10 gevallen een vorm van misbruik aanwezig, zegt CD&V.
2: Het gaat om jonge mensen die hier komen als kinderoppas, die te veel uren moeten doen, te slecht betaald worden. Dit zijn kwetsbare mensen en die verdienen bescherming. Onder minister Bruins is er al een decreet gestemd dat au pairbureaus mogelijk maakt die als werkgever kunnen optreden, maar op federaal niveau loopt het nu volgens minister Demir vast op de onderhandelingen voor een werknemersstatuut.
1: En dat wil CD&V dus veranderen. In Antwerpen heeft zijn coach Jozef Oosting ontslagen. Dat bevestigt de voetbalclub zelf. Het ontslag komt er na tegenvallende resultaten. Van Schriepen afgelopen vrijdag om zijn ontslag tijdens de match tegen OH Leuven. Die verloor Antwerpen met 3-0. Het was al de 3e nederlaag op rij. Nu nog lichte regen, straks kans op stevige buien met onweer, maxima tot 16 graden. Morgen opnieuw regen, maar soms ook zon en opnieuw tot 16 graden.
0: En er staat 1 file op onze snelwegen van langer dan 5 minuten. Dat is richting Antwerpen op de A12. Je moet daar een kwartier bij tellen tussen Zandvliet en Stabroek. Als je toch nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je er minder dan 5 minuten.
3: Music.
4: Ja, maar de wilde.
0: Dat het goed weer ging worden dit weekend, dat is dan toch maar een illusie gebleken. Net zoals Dua Lipa nu zingt. Een zeer goeiemorgen.

Een nummer waar Adam en Eva jaloers op zijn. Selfmade Woman van Judith. Een zeer goede morgen. Ik ben blij dat je vandaag opnieuw Q hebt gekozen om jouw gezelschap te zijn door deze druilerige dag. Ik beloof het echt beter te maken op de radio dan het buiten is. En dat ga ik doen met de nummer 1 uit de Q Top 40 zometeen. Eerst wat zon in de muziek bij Axwell en Ingrosso.

0: de nieuwe nummer 1. In de Q-top 40, Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. Vanavond staan Aiken en Nio in de AFAS Dome. Dat is een stukje Zero's nostalgie dat daar gaat passeren. En dat ga ik zo meteen ook vieren in de show met een van de grootste hits van Nio. Waarom niet van Aiken, vraag je je af? Ik vind Nio iets toffer. Dat is eigenlijk de enige reden en daarom spelen we een nummer van hem. Jij mag wel zelf beslissen welk nummer van Nio ik ga spelen. Misschien een paar suggesties. Deze zou kunnen, Let Me Love You van Nio. Dit is ook een hele leuke, Miss Independent van Nio. Of misschien deze Closer van Nio. Dat kan ook. Jij beslist, stuur maar gewoon de titel van je favoriete Nio-nummer door in de Q-app. En degene die het meeste doorgestuurd is, dat speel ik zometeen.
1: Mevrouw, de week van de korte keten, vertel eens.
2: Ja, dat is rechtstreeks kopen bij de boer. Alles is supervers en je steunt...
1: Sorry, kan dat wat korter?
2: Ja, door lokaal te kopen steun je de boer. Het is super.
1: Nee, nee, korter.
2: Koop lokaal. Voilà.
3: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer. Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
4: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Nerdland

0: Festival.be. Samen met HLN, Q Music en VDM.
1: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu één kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

Green Bandit met Anne-Marie en Cry Baby. Er zullen vanavond genoeg tranen vloeien, zowel bij de kandidaten van So You Think You Can Dance als de Mol. Want het is daar de finale natuurlijk, dat is spannend. Maar ook in de AFAS Dome, bij iedereen die ineens een zotte nostalgische flashback gaat krijgen naar hun jeugd. Aiken en Nio, dat zijn twee gigantische sterren uit de Zeros en de Tens, die treden daar samen op. En om dat te vieren, speel ik een nummer van Nio. Jij mocht kiezen in de Q-app, je moest gewoon de titel doorsturen van wat jouw favoriet is. En de meerderheid die heeft beslist. Dus Alzira, Nele, Thomas, Louise, Labib, Annick, Rosie en nog zoveel meer. Deze is voor jullie. En wie gaat vanavond? Veel plezier. Stuur een filmpje door in de Q-app. Dan kunnen we samen met jou meevolgen. Klaus.

0: breakbeat op het einde is misschien nog het leukste deel. Nio en Closer bij Q. Het is 1 minuut over 11:30. Er staan 4 files ondertussen op onze snelwegen van langer dan 5 minuten. Richting Antwerpen op de A12, daar moet je 12 minuten bij tellen tussen Zandvliet en Stabroek. Richting Gent op de E40, bijna 10 minuten tussen Nevelen en Gent en 60. En tussen Jabbeke de Haan en Brugge ook nog eens 6 minuten extra. Op de Antwerpse ring richting Gent, 5 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je er minder dan 5 minuten.
1: Jana de Wilde.
0: En Sander, goedemorgen. Cute.

0: Laureen en Tattoo bij Q. Ik ga nog voor 12 uur een nummer spelen van Ed Sheeran dat hij ooit gemaakt heeft voor de tweede Hobbit-film. En dat is niet de enige soundtrack die zo meteen nog passeert. Dus valt het op dat ik nog eens naar de cinema geweest ben?
1: Ga van de grond met de Q-luchtballon. Voor een luchtig gesprek onder collega's. Voor een ernstig gesprek op hoog niveau. Of om iemand te verrassen met een hemels cadeau. De Q-luchtballon. Boek nu je plek in de wolken via Q-luchtballon.be. We vliegen binnenkort. Dus wees er snel bij. Q sounds better. Better with you. Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.

0: Bob Sinclair met de Love Generation. Als je vandaag nog niet weet wat te doen en het is toch slecht weer buiten, dan kan je misschien eens naar de cinema gaan in je verlengde weekend. Als je dat doet, dan kan ik absoluut The Devil Wears Prada 2 aanraden. Niet alleen voor de iconische Meryl Streep of Anne Hathaway, niet alleen voor de glamour en de couture, een woord dat daar heel veel valt en dat ik eigenlijk nog altijd niet weet wat het exact betekent, maar ook voor de soundtrack, want die is onder andere van Lady Gaga en Doechii. En ook deze straffe madame is er een bonk op.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Want deze komt recht uit de film. De gloednieuwe single van Sienna Spyro. Dit is Material Lover.
2: Material Lover.

Ed Sheeran met Icy Fire, de soundtrack van de tweede Hobbit-film The Desolation of Smaug. Dat is die draak uit de films Smaug. En over smaak gesproken, smakelijk als je aan de lunch begint zometeen, want goed, lekker en veel eten, dat is het leven op zondag. En dat vindt Amy McDonald zometeen ook, na Nico Santos en Topic.

0: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
1: En Colruyt trakteert.
0: Ja, echt waar.
1: Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: Zeg Karen hier, ik zou een nieuw bijzettafeltje willen voor naast de zetel, maar wel van een mooie prijs.
4: Psst, Karen.
3: God, maar eigenlijk heb ik die zetel ook al wel lang.
4: Karen, stapelkorting bij Maurice.
3: Maar wat doe ik nu toch heel de tijd?
4: Karen, ik ben het. Huh? Bij Maurice krijg je stapelkorting. Hoe meer meubels gekoopt, hoe meer korting.
3: Echt?
4: Ja, 1 meubel is 5%, 2 meubels 10% en bij 3 meubels zelfs 15% korting.
3: Maar dat moet je toch niet fluisteren? Dat moet je roepen.
4: Maurice in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
5: Het is 12 uur. Goedemiddag. Het nieuws met de Lore.
6: Goedemiddag. Er waren nog nooit zoveel mantelzorgers in Vlaanderen. Het ging vorig jaar om meer dan 180.000 mensen die zich hebben geregistreerd. Blijkt uit cijfers die CD&V heeft opgevraagd. Tegelijkertijd is er net meer vraag naar zorg. En het aantal mantelzorgers tussen 65 en 85 jaar neemt jaar na jaar toe.
7: En dat moet ons toch ook wel zorgen baren. Want het moet natuurlijk voor hen ook haalbaar blijven. Zij zijn natuurlijk onmisbaar in ons zorgsysteem. Dat staat of valt met die duizenden mantelzorgers. Dus ook hen op een goede manier ondersteunen, versterken. Zorgen dat ze op tijd ook ontlast kunnen worden van die zorg.
6: CD&V wil daar aandacht voor in het nieuwe mantelzorgplan. Het huidige loopt eind dit jaar af. De bestuurder van 17 die vrijdagnacht tegen een boom botste in Brasschaat is nog steeds in levensgevaar. Ook een inzittende van 14 is nog in kritieke toestand. Dat bevestigt het parket. In de auto zaten nog 3 andere minderjarigen. Een jongen van 16 overleefde de klap niet. De bestuurder reed 100 km per uur in een zone 50. Hij had geen rijbewijs en ook geen toestemming om met de auto te rijden. Het parket onderzoekt nog of de jongen onder invloed was van alcohol of drugs en of de inzittenden een gordel droegen. En Antwerpen heeft zijn coach Joseph Oosting ontslagen. Dat bevestigt de voetbalclub zelf. Het ontslag komt er na tegenvallende resultaten. Fans riepen afgelopen vrijdag om zijn ontslag tijdens de match tegen OH Leuven. Die verloor Antwerpen met 3-0. Het was al de 3e nederlaag op rij. Deze namiddag kans op stevige buien met onweer, maxima tot 16 graden. Morgen opnieuw buien, maar soms ook zon, opnieuw tot 16 graden.
5: En het is al heel druk op de Vlaamse snelwegen. 7 files in totaal van langer dan 5 minuten. Ik ga beginnen met de langste file. Die staat op de Brusselse ring, op de buitenring. Je moet 20 minuten bijtellen tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En richting Nederland ook nog eens 12 minuten en dat tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Antwerpen op de A12 10 minuten tussen Zandvliet en Stabroek. Op de E17 6 minuten tussen Kruijbeke en Antwerpen-West. En dan richting Gent op de E40 nog eens 6 tussen Aalter en Nevelen en ook 6 tussen Loppem en Oostkamp. Op andere plekken in de file gaat het vlotter, daar verlieg je minder dan 5 minuten. Van luisteraar Jury mag ik niet meer praten over eten of brunch, omdat hij nog lang in de auto zit.
8: Music.
9: Ja, naar de wilde.
5: Dus dan beloof ik plechtig dat ook niet meer te doen. Zometeen gossip met Heavy Croc, Cross op de radio, na Juste.

0: Met Dido, altijd goed is Gossip en Heavy Crossback You. Als je Aaron Blommaert tegenkomt, dan heb je tegenwoordig best een grote en vooral lege fles mee. Want als je hem kan laten huilen, dan is dat jouw ticket naar eeuwige rijkdom.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Want dit is een nieuwe Tranen van Goud samen met de Nederlandse Zoe Levi.

0: DJ Licious. I miss this magic with you. Magic with you. Zometeen een van de drie noteringen van Taylor Swift uit de Q-top 40. Want ja, zo hard domineert die vrouw de lijst. En het nummer dat ik ga spelen heeft jouw hartjes dringend nodig om in de lijst te blijven. Want het is deze week gedaald naar een 39e plek.
1: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
2: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
1: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
2: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
1: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
2: Ah, dat is duidelijk.
1: Ja.
3: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
1: Peugeot.

0: disco's maken in Mexico.
1: Free for life.
2: Free for life.
1: Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Een leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
4: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
5: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.

de UK. Joel Corey en Tom Grennan met Lionheart. En van de UK gaan we naar Canada, waar ze zich aan het opmaken zijn voor het WK voetbal volgende maand. Cameron Whitcomb, dat is een van de laatste succesvolle exportproducten van dat land. En dit is zijn nieuwe single, Kingdom of Fear, Back Your Music.

0: Adele met Water Under the Bridge. Het is 1:58. Er staan 10 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Ik ga ze snel allemaal overlopen. Op de Brusselse ring, op de buitenring, moet je bijna een half uur bijtellen tussen Wezenbeek-Ophem en Diegem. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier extra tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Richting Nederland ook 12 minuten tussen Sint-Annalinkroever en Antwerpen-West. En ook nog eens 6 tussen de Legrellelaan en Borgerhout. Richting Antwerpen op de A12 10 minuten tussen Zandvliet en Stabroek. Op de E34 ook 10 tussen Melzele en Sint-Annalinkroever. En je moet er ook 5 bijtellen tussen Kapreiken en Nieuwenburg. Op de E19 7 minuten tussen Kleine Bareel en Antwerpen-Noord. En op de E17 6 minuten en dat tussen Kruijbeke en Antwerpen-West. Richting Gent dan tot slot op de E40. Daar 6 minuten tussen Beernem en Aalter. En op andere plekken gaat het vlotter. Daar verlies je minder dan 5 minuten.
1: Jana de Wilde.

0: Afrojack met Never Forget You. Ik heb een bericht gekregen van Bjorn uit Geetbed. Die zegt, goedemiddag Jana. Ik vroeg me af of het mogelijk is om mijn dochter Suna een gelukkige verjaardag te wensen, want ze wordt 13 vandaag. 13, beste Suna, een hele dikke proficiat. Je bent nu even oud als Sandra Kim toen ze het Eurovisie Songfestival won. Niet om de lat te leggen, hè? Maar toch, fijne verjaardag. Ik heb speciaal voor jou een liedje van Pink zometeen voorzien.
1: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
3: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles.
2: Met een wel heel bijzondere bagage.
3: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
2: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
3: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
2: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
3: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Hoogstraten aardbeien. 2 bakjes kopen, eentje gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
7: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
8: Vanavond bij VTM is dansen voor de halve finale in So You Think You Can Dance. En VTM 2 zit met een ongure bende en een schokkende verrassing in Smeris. Vanavond bij VTM en VTM 2.

Mode. Fleming en Meteor met Niet Nodig. Gisteren stond Meteor nog in Utrecht. Er waren net iets minder mensen dan bij Harry Styles en Suzanne en Freek. Maar als je naar het enthousiasme en meezingen kijkt, dan merk je eigenlijk geen verschil. Er staan een paar sfeerbeelden op de Instagram van Meteor zelf en het zag er echt fantastisch uit. Als je deze namiddag naar Q luistert en je denkt, nu heb ik toch echt te diep in het glas gekeken, want ik zie overal Liams. Dat is normaal, je hoort Liam Dert vanaf 4 uur op de plek van Naomi. En eerst Liam van Haverbeke, zoals elke zondag. Nog een heel fijn weekend.

0: Goedemiddag, 1 uur, nieuws hoor je van Lore.
1: Goedemiddag. Alleenstaanden bewonen de helft van de sociale Vlaamse woningen. Dus singles of alleenstaande ouders. N-VA heeft daar cijfers over opgevraagd. Alleenstaanden zijn dan ook financieel kwetsbaarder. Je hoort Vlaams parlementslid Gijs de Grande.
2: Het feit dat die groep zo groot is, betekent ook dat die heel belangrijk op de woningmarkt zijn. Waarbij dat we steeds meer alleenstaanden hebben. Vandaag is al 37% van de huishoudens. Dat wordt een steeds grotere en een belangrijke groep die ook financieel een stuk kwetsbaarder is op de woningmarkt. Dus ze hebben vandaag al veel aandacht, maar dat zal in de toekomst enkel nog meer moeten zijn.
1: In Frankrijk is een Belgische man van 62 al 5 dagen vermist. Het gaat om een onrustwekkende verdwijning. De man leidt aan de ziekte van Alzheimer. Hij was op bezoek bij zijn familie. Die trok aan de alarmbel nadat hij niet terugkeerde van een wandeling. De politie zocht al met speurhonden en een helikopter, maar zonder resultaat. De Wereldgezondheidsorganisatie kondigt de internationale noodtoestand af door de ebola-uitbraak in Congo. Er is sprake van 8 bevestigde besmettingen. In buurland Oeganda al zeker 2. Maar wellicht liggen die aantallen nog veel hoger. Het gaat om een zeldzame variant waar nog geen vaccin voor bestaat. In Congo is ook sprake van een humanitaire crisis, waardoor het aantal besmettingen kan blijven toenemen. De noodtoestand dient vooral om andere landen in de regio te waarschuwen. Deze namiddag kans op stevige buien met onweer, maximaal tot 16 graden. Morgen opnieuw buien, maar soms ook zon, opnieuw tot 16 graden.
0: En onderweg. Ja, is vrij druk hoor voor een zondag. 9 vertragingen gemeld op de Vlaamse snelwegen van langer dan 5 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland een dik kwartier extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Ook 6 minuten tussen de Legrellenlaan en Borgerhout. Richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Een deel van de weg is daar ook afgesloten. Richting Antwerpen op de E17 12 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. En op de A12 10 minuten tussen Zandvliet en Stabroek. En ook nog op de E34 richting Antwerpen 9 minuten erbij tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. Richting Gent op de E40 7 minuten file tussen Jabeke de Haan en Oostkamp. En op de Brusselse Buitenring 7 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. En tenslotte staat er nog een file op de A201 6 minuten extra daar tussen Diegem en Diegem Industrie. Sta je nog op een andere plek aan te schuiven, dat kan, maar daar verlies je wel minder dan 5 minuten mee.
3: Music. Liam van Haverbeke.
0: I got a feeling dat vandaag nog een prachtige zondagnamiddag wordt, ondanks de regen. De Black Eyed Peas hoor je na Alex Warren.

0: 9 over 1. Een hele goede middag. En je hebt de juiste beslissing genomen vandaag om te luisteren naar Key Music. Al keer ik eerst toch even terug naar gisteren, hoor. Ja, toen was Harry Day natuurlijk. Harry Styles begon aan zijn marathon van optredens in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. 10 speelt hij er in totaal. Femke uit Waregem, die was erbij voor die allereerste. Want zij wonnen tickets voor Harry Styles hier bij ons.
1: Hey, Liam. Hey. Ik heb enorm genoten van het concert. Het was de eerste keer dat we eigenlijk samen weg waren sinds we een kindje hebben. Ja. Harry is echt fantastisch. Hij kan dansen, hij heeft moves. Die vent is fantastisch. En we hebben er echt enorm van genoten. Nogmaals, dankjewel Key Music.
0: Ja, heel graag gedaan, Femke. Ik zelf ga niet, jammer genoeg. Nee, ja, misschien binnenkort wel, als de ticketprijzen toch blijven dalen zoals ze dat doen. Maar voorlopig doe ik het liever met de radiovariant. Wel van zijn nieuwste, uiteraard. Dit is American Girls van Harry Styles bij Q. Welkom.

Harry Styles zingt over American Girls in Nederland de komende weken. Ja, Sabrina Carpenter, die zingt dan weer in India, want daar is ze momenteel aan toeren. Dit is ze met haar take.

0: internet voor iedereen, zelfs op maat van influencers.
1: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
0: Ja, of twee abonnementen, of...
1: Twee? Dan kan ik mezelf volgen. Of is dat vals spelen?
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
3: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
5: Dat is een kiwinner.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Code Yellow!
0: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
5: Echt? Een heel jaar?
0: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.

Swedish House Mafia, Wait So Long. Ze zijn bevestigd liever als een headliner van Tomorrowland Thailand. Ja, ik wist niet dat dat een ding was, maar blijkbaar wordt dat nu gelanceerd in december voor de liefhebbers. Ondertussen ook een berichtje van Erwin in de Q-app. Hij zegt, goedemiddag Liam, ik ben bezig met mijn rustige zondagse wandeling met Q in de oren. En wel, Erwin, ik maak hem graag nog beter met Bruno Mars zometeen, ook extra rustig. Maar eerst de polyfonie van Eva Max. Eva.

klinkt als een sprookje met een Spaanse gitaar in de hand. Maar het is gewoon Bruno Mars, Risk It All. Of ja, gewoon Bruno. Het is, allez, straffe kerel, hè. Zometeen, ja, moet ik even mijn ego aan de kant zetten. Ja, en een kleine rechtzetting uitvoeren. Mezelf corrigeren, want ik heb gisteren rond dit moment in de show iets beweerd, een uitspraak gedaan. Ja, was compleet

Moonlight hoor je bij Q-Music. En zometeen dus mijn fameuze rechtzetting. Maar eerst nog even de files overlopen. Want het is 1:30 op de klok en er zijn 10 vertragingen gemeld momenteel op de Vlaamse snelwegen. Dat is best veel voor een zondagmiddag. Op de Antwerpse ring is het aanschuiven richting Gent 16 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Richting Nederland een kwartier tussen Sint-Annelinkroever en Antwerpen-West. En ook 10 minuten tussen Antwerpen-Centrum en Borgerhout. Richting Antwerpen dan op de E17 ook een kwartier extra tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de E34 11 minuten tussen Melcelen en Sint-Annelinkroever en op de A12 10 tussen Zandvliet en Stabroek. Richting de grens met Nederland op de A12 8 minuten tussen Poldervliet en Stabroek. Op de Brusselse buitenring ook 8 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Op de binnenring 7 minuten erbij tussen Grootbijgaarde, Dansaertlaan en Jette. En tenslotte nog 1 file richting Gent. Op de E40 is dat 6 minuten extra tussen Lophem en Oostkamp. Sta je nog op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten. Yeah.

Ik moet even terugkomen op mijn glazen bol van gisteren. Want ik riep hier vol overtuiging dat Finland het Eurovisie Songfestival zou gaan winnen. Ja, die voorspelling zat er toch een paar duizend kilometer naast. Want in tegendeel, hè, geen Finse vlag aan de top. Want Bulgarije ging er gisterenavond historisch en ook verrassend vandoor met de winst. Dankzij Dara. I'm the bangaranga, bangaranga, bangaranga, bangaranga. In haar stevige hit toch wel, Bangaranga. Dus mocht je vandaag nog beleggingsadvies of de winnende lotto-nummers nodig hebben, vraag het vooral aan iemand anders. Q-music.

0: Travis, DMC en Bees & Honey. Ja, en over die bloemetjes en bijtjes gesproken, jij kan ook van de grond gaan met Q. Op een andere manier wel.
1: Ga van de grond met de Q-luchtballon. Voor dat ene aanzoek dat niemand anders mag horen. Om eens lekker in de wind te zijn. Zonder de kater. Of gewoon om eens te gluren bij de buren. De Q-luchtballon. Boek nu je plek in de wolken via Q-luchtballon.be. We vliegen binnenkort. Dus wees er snel bij. Q sounds better. Better
2: with you. Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
3: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
4: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
3: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
4: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
3: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
4: Ja, dat is duidelijk.
3: Ja.
5: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
2: Peugeot.

Shakira en Burna Boy met de opvolger van deze eigenlijk. Waka waka. En nu is het Dai Dai. Het nieuwe WK-nummer. Ja, Mona is alvast fan in de Q-app. En ze treden er trouwens ook mee op, hè? Shakira en Burna Boy, tijdens de halftime. Dus ja, de pauze gewoon, zoals wij zeggen. Het is een beetje à la Super Bowl natuurlijk. Op het WK-voetbal, de finale in New York. Op 19 juli is dat, geloof ik. En zometeen krijg je de zomer in de vorm van Lost Frequencies. Maar eerst 5 Seconds of Summer met

those frequencies. So much beauty around us. En zo is dat inderdaad. Alhoewel. Maar je kent het misschien? Dat je zo gezellig in de bioscoop zit, in de cinema. En plots is er één persoon die onnodig veel lawaai begint te maken. Kan van alles zijn, te luid popcorneren of praten tegen de buurman. Maar ik heb afgelopen week iets meegemaakt. Het vervelendste

Destiny's Child, ja, straks nog nieuws daarover. Allee, toch over een stukje ervan, namelijk over Beyoncé. Maar eerst moeten we het hebben over die andere superster. Ja, want Kees, op het moment dat je niet heel veel meer nodig hebt om helemaal uit je kraam te vliegen, dat had ik afgelopen week in de bioscoop, in de cinema, door mijn buurman. Ja, mijn bloed begint al opnieuw te koken als ik eraan denk. Marco die stuurt in de Q-app, Eliam heeft de buurman in de bioscoop misschien te veel scheetjes gelaten. Nee, dat zou ik zelf nog grappig vinden. Allee, als ze niet zouden stinken natuurlijk. Maar ik was dus aan het kijken naar de film van Michael Jackson, een hele goede film. En ik hoorde plots zo van rechts naast mij, een beetje verder, dit geluid. Niet van Michael Jackson zelf, maar een jonge kerel die daar zat, die dat geluid aan toe was. Dat vond ik wel grappig. Ik dacht, ja. We zijn inderdaad aan het kijken naar de film van Michael Jackson. En Michael Jackson doet al eens. Maar goed, de film passeert. Heeft heel veel mooie momenten, heel veel mooie muziek. En te passen en te onpas hoor ik telkens. En op den duur werd ik zo boos dat ik recht stond en ik moest mij inhouden. Maar ik heb niets gedaan. Ik dacht, nee, kijk, ik ga mij erover zetten. Maar uiteindelijk moet ik wel toegeven dat mijn film een klein beetje verpest is. Voor de rest, goede film, maar die heeft het echt kapot gemaakt.

0: Ed Sheeran en een berichtje van Alex in de Q-app.
1: En Colruyt trakteert.
2: Ja, echt waar?
1: Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be.
4: Nerdland Festival gaat intergalactisch.
5: Met echte astronauten en shows van onder andere
6: Maarten en Dorothee, Timon Verbeek, Alain Remu, Martin Peters.
4: En ook met Lieve Scheire
5: en Hattie Helsmoortel.
4: 4 dagen lang de strafste science van het moment. Van 22 tot 25 mei in Wachtebeke.
5: Tickets via nerdlandfestival.be. Samen met HLN, Q-Music en VDM.
0: 2 uur nieuws hoor je van Doren. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. Regeringspartij N-VA wil dat veroordeelde daders van kindermishandeling ook na hun straf een omgangsverbod kunnen krijgen. Dat ze dus niet meer in de buurt van kinderen mogen komen, ook niet hun eigen kinderen. Je hoort N-VA-kamerlid Sophie de Wit die het wetsvoorstel indiende.
8: Nu kan een rechter wel een contactverbod of een omgangsverbod opleggen, maar dat gaat dan specifiek ten opzichte van 1 minderjarige. Maar goed, een dader die veroordeeld wordt wegens kindermishandeling of feit ten aanzien van minderjarige, die heeft dan nog altijd wel vrij spel naar andere kinderen toe, andere minderjarigen. Die kan zich in de buurt ophouden van scholen. Het lijkt ons beter om alle minderjarigen te kunnen beschermen.
7: De zoekactie langs de E34 tussen Turnhout en Arendonk in de Kempen gisteren heeft niks opgeleverd. Dat meldt het parket. Zo'n 130 speurders zochten er naar een man van 56. Die verdween 8 maanden geleden in Harelbeke in West-Vlaanderen. Het is niet duidelijk of het om kwaad opzet gaat. Het onderzoek loopt verder. De Wereldgezondheidsorganisatie kondigt de internationale noodtoestand af door de ebola-uitbraak in Congo. Er is sprake van 8 bevestigde besmettingen. In buurland Oeganda al zeker 2. Maar wellicht liggen die aantallen nog veel hoger. Het gaat om een zeldzame variant waar nog geen vaccin voor bestaat. In Congo is ook sprake van een humanitaire crisis, waardoor het aantal besmettingen kan blijven toenemen. De noodtoestand dient vooral om andere landen in de regio te waarschuwen. Deze namiddag kans op stevige buien met onweer, maximaal tot 16 graden. Morgen opnieuw buien, maar soms ook zon, opnieuw tot 16 graden.
0: Ja, en onderweg is de best druk voor een zondagmiddag. 12 files van langer dan 5 minuten. Richting Antwerpen op de E313 verlies je zelf een half uur tussen Beringen en Geel-Oost. Dat komt daar door een ongeval, dus opletten daar. Op de E34 een kwartier extra tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever. En op de E17 13 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. En tenslotte richting Antwerpen nog op de A12 10 minuten tussen Zandvliet en Stabroek. Op de Antwerpse ring zelf dan richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En richting Nederland 18 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En nog eens 7 minuten tussen Antwerpen-Centrum en Berchem. Richting de grens met Nederland dan op de A12. 14 minuten tussen Poldervliet en Berendrecht. Op de Brusselse ring, op de buitenring 10 minuten erbij tussen Wezenbeek, Ophem en Diegem. En op de binnenring 6 minuten tussen Groot-Bijgaarde, Dansaertlaan en Jette. Richting Gent is het aanschuiven op de E40. 6 minuten daar tussen Beernem en Aalter. En richting Hasselt op de E313, 6 minuten ook tussen Geel-Oost en Ham. Sta je nog op een andere plek aan te schuiven, dat kan, maar daar verlies je wel minder dan 5 minuten.
9: Music. Liam van Haverbeke.
0: De samenwerking van Reggie en Laura Tesoro krijg je te horen, maar eerst gaan we richting de bar. Voor Shabuzi weliswaar.

Proud to Be van Reggie en Laura Tesoro. Ja, ondertussen loopt het hemelvaartweekend bijna op zijn einde. Het was voor heel veel mensen een druk verlengd weekend van alles te doen. Vanavond is er ook nog een Nio en deze

0: Maar het is ook de laatste dag afzien. Voor honderden mensen die de laatste kilometers rijden, krom gebogen over het stuur van een fiets, tegen de wind, tegen de vreselijke regen dit weekend. Ja, Tuur stuurde er een bericht over in de Q-app.
1: Liam, vandaag de laatste dag van de 1000 kilometer kom op tegen kanker met Engelbloes Bikers. Donderdag en vrijdag veel regen. Van gisteren veel zon. En bij de supporters, bij de fietsers, machtig evenement. Allee, up, laatste kilometers, let's go!
0: Ja, heel mooi. 1000 kilometer elk jaar om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Kunnen we alleen maar aanmoedigen. En het is de laatste dag, dus ik weet het. De energie zit laag, de emotie liever zit hoog. Dus hierbij wat extra muzikale aanmoediging van Timbaland. Succes, hè! Hey.

Jelly Roll. Met I'm Good. En zometeen officieel erfgoed op je radio. En ik heb het dan niet over middeleeuwse kastelen of zo. Ook niet over Tom de Kok. Maar wel over een artiest, of liever ja, artiesten.

0: disco's maken in Mexico.
1: Win for Life.
2: Win for Life.
1: Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Een leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
4: Koop lokaal. Voilà.
3: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.

0: Opelij Taylor Swift. En zij is sinds kort officieel tot erfgoed verklaard.
1: Ja.
0: Ik moet eerlijk bekennen, ik dacht dat het alleen maar kon eigenlijk met oude gebouwen, ja, kerken, kastelen, die dingen. Maar nee, Taylor Swift en Beyoncé zijn uitgeroepen tot Amerikaans erfgoed. Dat is daar beslist. Het gaat over twee albums specifiek van allebei. The Single Ladies van Beyoncé natuurlijk. En het album 1989 van Taylor Swift. Met deze op Shake It Off. Sinds kort dus wettelijk beschermd erfgoed. Ja, de Amerikaanse overheid loofde Taylor Swift omdat ze als geen ander liefdesperikelen onder de loep kan nemen. Met andere woorden, waar Tinder al niet goed voor is.

Ja, ik lach, maar het lachen zal mij snel vergaan als ik straks zelf in de file sta. Want het is echt heel druk onderweg op een zondag. Ik ga de files voor je overlopen. Het zijn er een heel pak, dus zet je schrap. 16 plekken waar je langer dan 5 minuten moet aanschuiven op de Vlaamse snelwegen. Ik begin met de langste file. Die staat richting Antwerpen op de E313. 40 minuten extra tussen Beringen en Geel-Oost. Dat komt daardoor een defect voertuig op de weg. Op de E17 is het aanschuiven tussen Haasdonk en Antwerpen-West. 18 minuten daar. Op de A12 6 minuten tussen Berendrecht en Stabroek. Op de E34 een file tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. 5 minuten extra. Richting Gent op de E40 een kwartier tussen Nevelen en Sint-Denijs-Westrem. Ook 10 minuten tussen Beernem en Aalter. Op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier ook tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En 11 minuten tussen Antwerpen-Centrum en Berchem. Richting Gent vanop de Antwerpse ring liever 6 minuten tussen Antwerpen-Noord en Merksem. Een deel van de weg is daar afgesloten. Dan naar de Brusselse buitenring. 12 minuten tussen Wezenbeek-Ophem en Zaventem. En op de binnenring 8 minuten tussen Groot-Bijgaarde, Dansaertlaan en Jette. Richting de grens met Nederland op de A12 10 minuten tussen Antwerpen-Haven en Berendrecht. Op de E19 6 minuten tussen Antwerpen-Noord en Sint-Joop in het Goor. En richting Brussel op de E40 9 minuten tussen Afleghem en Groot-Bijgaarde. En op de E411 6 minuten tussen Jezus-Eik en het Leonard-Kruispunt door een voertuig op de weg. En tenslotte richting Hasselt op de E313 5 minuten tussen Geel-Oost en Ham. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.

En op deze drukke zondag bezorg ik je de beste muziek. Deze was van Khalid, Griffin en Kygo. Ja, die laatste Kygo is een Noorse producer slash DJ, maar is geboren in Singapore. Ja, echt waar. Zijn vader was een zakenman en moest heel veel reizen voor zijn werk. En daardoor zag Kygo dus het levenslicht in Singapore. En dat is eigenlijk achteraf bekeken, maar goed ook, dat die kleine dat al gewoon was. Want al die DJ's toeren natuurlijk ook constant de wereld rond. Dus hij is het al gewoon. Deze man is er ook in geboren in het wereldje. Zoon van Julio Iglesias, Enrique, met Sube Me La Radio. Q-music, Sube Me La Radio.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

Teddy Swims, Mr. Know It All. Maar Mr. kan het ook wel allemaal, hè? Nonnetje, wat een stem toch, deze man. En zometeen nog zo'n bom van de schijf. Ja, ze ging compleet viraal op TikTok. En staat ondertussen overal ter wereld in de hitlijsten. Ik heb het over een opkomende popster, Bella Kai. Ja, een gloednieuwe schijf. I love it, I love it, I love it. Komt eraan. Maar eerst de Weekend vibes. En niet van de Weekend, wel van Chris Brown.

Alexis Eidroos, Castleman. Ofwel Bella Kai met haar TikTok-hit I Love It, I Love It, I Love It. En I Love It, inderdaad. Niet alleen omdat het een sterk nummer is, dat zeker ook. Maar ook omdat het eindelijk een TikTok-nummer is dat langer dan 2 minuten duurt. Amai, daar moeten ze echt mee stoppen. Dat is vreselijk. Comrade, die is wel nog altijd in dat bedje ziek. Gelukkig eerst nog dik 3 minuten, Zara Larsson. Dit is Lush Life.

0: Goedemiddag, 3 uur nieuws krijg je van Lore.
1: Goedemiddag. N-VA wil een omgangsverbod voor veroordeelde daders van kindermishandeling. Dus dat ze niet meer in de buurt van kinderen mogen komen, ook niet hun eigen kinderen. Je hoort N-VA-kamerlid Sophie de Wit, die het wetsvoorstel indiende.
2: Nu kan de rechter wel een contactverbod of een omgangsverbod opleggen, maar dat gaat dan specifiek ten opzichte van 1 minderjarige. Maar goed, een dader die veroordeeld wordt wegens kindermishandeling of feiten aan zijn minderjarige, die heeft dan nog altijd wel vrij spel naar andere kinderen toe, andere minderjarigen. Die kan zich in de buurt ophouden van scholen. Het lijkt ons beter om alle minderjarigen te kunnen beschermen.
1: In Frankrijk is een Belgische man van 62 al 5 dagen vermist. Het gaat om een onrustwekkende verdwijning. De man leidt aan de ziekte van Alzheimer. Hij was op bezoek bij zijn familie. Die trok aan de alarmbel nadat hij niet terugkeerde van een wandeling. De politie zocht al met speurhonden en een helikopter naar hem, maar zonder resultaat. In Abu Dhabi is een drone ingeslagen in de buurt van een kerncentrale. Daarbij is brand uitgebroken. Er vielen geen gewonden. Volgens de regering is er geen gevaar op het vrijkomen van radioactief materiaal. Wie de drone afvuurde is niet duidelijk. De voorbije maanden werd Abu Dhabi wel vaker onder vuur genomen door Iran. En in play-off 1 van het voetbal spelen Anderlecht en KV Mechelen op dit moment tegen elkaar. Halfweg de tweede helft staat Mechelen 1-2 voor. Deze namiddag kans op stevige buien met onweer, maxima tot 16 graden. Morgen opnieuw buien, maar soms ook zon, opnieuw tot 16 graden.
0: En onderweg zijn er 8 files gemeld van langer dan 10 minuten. Dat is het geval op de Antwerpse ring richting Nederland. 20 minuten extra tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En ook een kwartier aanschuiven tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Gent dan 13 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Op de Brusselse buitenring een kwartier ook tussen Wezenbeek, Ophem en Diegem. Richting Antwerpen op de E17 14 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. En op de A12 12 minuten tussen Zandvliet en Stabroek. Richting Gent tenslotte nog 2 files op de E40, allebei wel van 11 minuten, tussen Brugge en Beernem en tussen Aalter en Nevelen. Sta je nog op een andere plek in de file, dat kan, want het is echt druk onderweg voor een zondag, maar daar verlies je wel minder dan 10 minuten.
3: Music. Liam van Haverbeke.
0: En Suzanne en Freek, want zij zijn net weer begonnen aan een nieuw optreden, dus je hoort ze zo meteen. Maar eerst Cyril.

0: morgen.
1: Suzanne en Freek staan nog tot 31 mei in de Gelderdoom in Arnhem. En luisteraar Aline was daar gisteren bij. Ze stuurde een berichtje in de Q-app.
2: Hey Liam.
1: Hey.
2: Gisterenavond waren wij op het concert van Suzanne en Freek in de Gelderdoom. Het was kippenvel van begin tot het einde. Het was een echt ontroerend en warm optreden, maar tegelijk ook met heel veel ambiance. We vierden samen het leven met een lach en een traan. Het was kortom een avond vol emotie en onvergetelijke momenten.
1: Ja, dat moest zo emotioneel zijn, maar ook zo mooi zijn om erbij te zijn. Ik hoop dat je ervan genoten hebt, Aline, en alle mensen die nog gaan natuurlijk. Ja, deze vrouw toert niet echt meer. Een paar festivals en optredens deze zomer. Maar dat is waarschijnlijk omdat ze binnenkort met een nieuw album komt. Ik heb het over Ellie Goulding. Dit is haar Burn.

Eline uit Westmünster stuurt in de Q-app. Oh, deze amazing liedjes zijn ideaal op een kuiszondag. Kijk eens aan, dat is perfect, hè. Ja, nu heb ik iets anders voor je, want ken je dat gevoel? Dat wanneer je zo 's avonds in je bed kruipt. En dat je plots denkt van, maar, huh? Is daar nu iets of iemand aan de andere kant van de kamer naar mij aan het kijken? En je weet dat dat niet kan, maar toch moet je, om te bevestigen dat je niet zot aan het worden bent, toch even zo het licht aanstoppen om zeker te zijn. Wel, ik ga je geruststellen, dat is compleet normaal. We doen dat allemaal. Maar wees ook tegelijkertijd dankbaar, want er is momenteel een plek, een dorp, waar de inwoners echt bang moeten zijn voor iets of iemand in hun slaapkamer. Ja, ik vertel je na Thomas Gray en Rumours.

0: Ga van de grond met de Q-luchtballon. Voor dat ene aanzoek dat niemand anders mag horen. Voor je moeder die eindelijk eens boven alles uit wil stijgen. Of om iemand te verrassen met een hemels cadeau. De Q-luchtballon. Boek nu je plek in de wolken via Q-luchtballon.be. We vliegen binnenkort. Dus wees er snel bij. Q sounds better. Better with you.
1: Even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zingen. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
2: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
3: En Colruyt trakteert.
4: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
5: Voorwaarden op colruyt.be.
6: Q.

kalm. Op de rand van de krant. Ik zou wel niet zo kalm zijn, moet ik eerlijk toegeven. Want stel je voor, je boekt een rustig weekendje weg naar het zuiden van Frankrijk voor de ultieme ontspanning. Maar plots beland je, voor je het weet, in de ultieme horrorfilm. Het is de realiteit in een dorpje vlakbij Toulouse. Want daar is de hele buurt vakkundig afgezet omdat er een levensgevaarlijke, supergiftige cobra over de straat kruipt, loopt. Ik weet niet wat zo'n slang doet. Enfin, het is daar. Dus alle parken zijn dicht. Paniek overal, kan je je voorstellen. Een van de inwoners zegt, ja, ik kan niet gaan slapen. Ik ben zo bang dat die slang dan onder mijn bed zit. En dat kan ik helemaal begrijpen. Want ik ben de eerste om

Alex Warren, Ordinary. Daarnet het verhaal van op de rand van de krant in een dorpje bij Toulouse in Frankrijk had ze hadden last van een giftige cobra die daar on the loose was. In Toulouse dus. Het beest was ontsnapt. Maar goed nieuws, het is gevonden, lees ik net. En terug veilig in zijn kooi. Dus we kunnen met z'n allen weer rustig ademhalen. En daar zijn deze heren perfect voor natuurlijk. Coldplay met Speed of Sound. Net voor 4:30.

is een, ja, het tegenovergestelde van de speed of sound, vrees ik. Het verkeer momenteel op de Vlaamse snelwegen. Want 11 plekken waar je langer dan 5 minuten of 5 minuten verliest onderweg. Richting Antwerpen staat de langste file momenteel. Op de A11, 17 minuten tussen Knokke-Heist en de Koning Albertlaan. Op de E17, 10 minuten extra tussen Kruijbeek en Antwerpen-West. En op de E34, 8 minuten tussen Kaprijke en Nieuwburg. Op de A12, 7 minuten tussen Berendrecht en Stabroek. Op de Antwerpse ring dan, richting Nederland, een kwartier tussen Sint-Annalinkroever en Antwerpen-West. En 11 minuten tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout door een defect voertuig op de weg. Richting Gent is het ook aanschuiven. 12 minuten tussen Antwerpen Noord en Deurne. Een deel van de weg is daar ook afgesloten. Op de Brusselse buitenring staat er een file van 13 minuten tussen Wezenbeek Ophem en Diegem. En op de binnenring van 6 minuten tussen Groot Bijgaarde, Dansaertlaan en Jette. Richting Gent dan tenslotte staan er nog 2 files op de E40. 10 minuten tussen Beernem en Aalter. En ook nog eens 6 minuten tussen Drongen en Sint-Denijs-Westrem. Sta je nog op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 5 minuten. Maar dan heb ik ook nog deze goede bieten voor je van Fateless. Q Music.

0: Mathieu Terijn van Bazaar. Die zingt dat hij het gevoel heeft alsof hij leeft in een filmscenario. Wel, dat is eigenlijk ideaal, want ik heb de juiste soundtrack daarvoor. Voor zo'n goede dramatische film wel. Anastasia, I'm Out of Love. Hoor je zo meteen bij Q-Music na de nieuwste van Bruno Mars.
1: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
3: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles...
2: met een wel heel bijzondere bagage.
3: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
2: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
3: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
2: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
3: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
4: Zeg Karen hier, ik zou een nieuw bijzettafeltje willen voor naast de zetel, maar wel van een mooie prijs.
5: Psst, Karen.
4: God, maar eigenlijk heb ik die zetel ook al wel lang.
5: Karen, stapelkorting bij Morris.
4: Maar wat doe ik nu toch heel de tijd?
5: Karen, ik ben het. Huh? Bij Morris krijg je stapelkorting. Hoe meer meubels je koopt, hoe meer korting.
4: Echt?
5: Ja, 1 meubel is 5%, 2 meubels 10% en bij 3 meubels zelfs 15% korting.
4: Maar dat moet je toch niet fluisteren? Dat moet je roepen.
5: Morris in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.

Belofte maakt schuld, dus je hoort de Anastasia met I'm Out of Love. Een klein vraagje. Wat krijg je als je drie jonge noren opsluit in een houten cabine aan een ijskoud fjord? Het antwoord is niet een meubelkast om zelf in elkaar te vijzen. Dat zou wel het geval zijn moesten het drie Zweden zijn. Maar dus drie jonge noren. Het antwoord hoor je zometeen na Miles Smith. Die wil er gerust wel even voor blijven. Dit is Stay If You Wanna Dance.

Zometeen na 4 uur Lian Dert op je radio. Deze keer wel zonder vinylplaten, maar wel met steengoeie muziek. Maar eerst... Ja, nog het antwoord natuurlijk op mijn raadsel van daarnet. Want wat krijg je als je 3 jonge Noren opsluit in een cabine? En het antwoord is geen kast van IKEA. Wat is het dan wel? Wel, het is het heerlijke nummer dat je zo meteen gaat horen. De nieuwste track van De Bauza. Het heet Magnetic en het is niet gelogen. Want het nummer trekt je vanzelf als een magneet helemaal naar de dansvloer. Test maar zelf. Even stil.

0: Goedemiddag, ruim 4 uur. Het nieuws krijg je van Lore.
1: Goedemiddag. Politie en parket zijn op zoek naar een man die vorig jaar een vrouw aanrandde in Merksem in Antwerpen. Uit bewakingsbeelden blijkt dat de man haar al op de tram in het oog hield en achterna ging. Daar is zij herkenbaar op te zien. Christophe Aerts van het parket.
2: We zien op de beelden dat het lijkt alsof hij eerst ergens anders wilde afstappen. Dat hij dan van gedachte is veranderd omdat hij Sophie heeft gezien. Dat dat de reden is waarom hij haar gevolgd is naar deze halte. En dat hij er dan achterna heeft gezeten en dan uiteindelijk ook heeft toegeslagen.
1: Wie de man kent of gezien heeft, wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie. Het cruiseschip waarop het Hantavirus uitbrak, komt morgen aan in de haven van Rotterdam. Aan boord zitten enkel nog crew en medisch personeel. Hun gezondheid wordt nauw opgevolgd. Voorlopig vertoont niemand van hen symptomen. Na aankomst zal het volledige schip dan grondig worden gereinigd. Zeker 11 passagiers van de cruise raakten besmet met het Hantavirus. 3 van hen zijn overleden. Hoe ze besmet raakten, wordt nog onderzocht. In play-off 1 van het voetbal hebben Anderlecht en KV Mechelen 2-2 gelijk gespeeld. In de stand blijft Anderlecht vierde. KV Mechelen blijft laatste, maar met evenveel punten als AA Gent. Deze namiddag kans op stevige buien met onweer, maxima tot 16 graden. Morgen opnieuw buien, maar soms ook zon, opnieuw tot 16 graden.
0: Ja, en intussen is ook de zondvloed hier in Vilvoorde begonnen. Vermoedelijk daarom is het zo druk onderweg. 11 files nu op de snelwegen, waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Een kwartier extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En 8 minuten van Antwerpen-Centrum tot Borgerhout. Richting Gent op de Antwerpse ring een kwartier erbij tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Op de Brusselse binnenring een kwartier extra tussen Bede Square en Zellik. En op de buitenring 13 minuten erbij tussen Wezenbeek-Ophem en Diegem. Dan richting Antwerpen A11. Een kwartier erbij tussen Knokke-Heist en Koning-Albertlaan. Op de A12 10 minuten van Zandvliet tot Stabroek. Op de E17 7 minuten erbij tussen Kruibeke en Antwerpen-West. En op de E34 5 minuten extra van Melcelen tot Sint-Anna-Linkeroever. Dan nog op de E40 naar Gent. 10 minuten extra tussen Brugge en Beernem. En op de A12 richting Nederland, daar verlies je nu 6 minuten van Antwerpenhaven tot Berendrecht. Als je nog op een andere plek in de file zou staan nu, verlies je daar gelukkig minder dan 5 minuten.
3: Music. Liam Dert.
0: De laatste dag van het lange weekend, dus er hoeft je niets tegen te houden om daar volop van te genieten. Dit is There's Nothing Holding Me Back.

Haven en Caitlin Aragon. Met I Run. Een hele goedemiddag, vrienden. Ja, zeg, het wordt een vlekkeloze zondag, denk ik. Bij Marie uit Aalst, omdat ze aan het strijken is. Maar vooral ook omdat deze zondag al een paar generale repetities heeft gehad. Hè. Vrijdag voelde al als zondag. Gisteren voelde als zondag. Maar vandaag is het echt zover. Dit is de echte zondag. Ja, we gaan alles uit dat verlengde weekend halen. Hè, met de maximum hits van vroeger en nu. Zometeen de nummer 3 uit de Q-top 40. Dat is Somber. Stromae is er ook bij. En eerste nummer dat een wereldhit werd dankzij twee andere celebs. Even terug naar het begin van 2012. Een Canadese zangeres die nog niet zo heel veel mensen kende, Carly Rae Jepsen, die had toen een nummer uitgebracht. Het was een bescheiden hit in Canada. En niemand minder dan Justin Bieber en zijn lief toen Selena Gomez, die hadden dat nummer per toeval op de radio gehoord. Ze waren fan, ze deelden het op YouTube en het werd wereldbekend. Ik heb het natuurlijk over dit nummer. Dit is Call Me Maybe.

fade-outs zijn terug in. Ja, dat heeft Somber begrepen. Hij blijft staan deze week in de Q-top 40, maar wel op een heel mooie plek. Want de derde plaats was voor deze homewrecker gisteren. Als jij een vrije dag hebt, dan ben je ofwel iemand die die weken vooruit plant, ofwel ben je iemand die gewoon de dag zelf ziet wat je gaat doen. Ja, ik ben zelf eerder van de last minute. Maar dat is niet altijd leuk, want vaak zijn dingen dan uitverkocht of ja, ben je er gewoon niet op tijd bij. Dus we gaan het anders aanpakken, hè. En al een kleine week vooruit plannen. Het valt nog mee op zich, hè. Zometeen hoor je wat er volgende week zondag te doen is. En vooral hoe je daar gratis tickets voor kan krijgen. Eerst Omi.

Ja, dit was een grote hit in Amerika. Daar waarschijnlijk iets als Papa Oute. En bij ons Papa Oute van Stromae. Ja, dat is tenminste een heel duidelijke titel. De winnaar van het Eurovisie Songfestival is dat toch iets minder. Bangaranga, ja, het is geen bestaand woord blijkbaar. Het is ook niet helemaal duidelijk wat dat wil zeggen. Volgens Dara, de zangeres, staat het voor een speciale energie die iedereen heeft. Ja, vrij vaag wel, hè. Deze boodschap is tenminste duidelijk. Shut up,

Fuck the Moon om iets over 4:30 bij Q. Het is vrij druk onderweg. 10 files nu op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Brusselse ring, op de binnenring, moet je 40 minuten bijtellen tussen Anderlecht en Jette. En op de buitenring een kwartier extra tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem. Op de Antwerpse ring richting Nederland 16 minuten van Kennedy-tunnel tot Antwerpen-Oost en een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Dat komt door een defect voertuig daar. En richting Gent op de Antwerpse ring ook een kwartier erbij tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Richting Antwerpen, E313, 13 minuten erbij tussen Ranst en Antwerpen-Oost. Op de A12 verlies je 7 minuten van Berendrecht tot Stabroek en op de E17 7 minuten van Kruibeke tot Antwerpen-West. Dan richting Gent op de E40, daar staat ook nog een file van Beernem tot Nevelen, daar verlies je 11 minuten nu. Als je nog op een andere plek in de file staat op dit moment, verlies je daar minder dan 5 minuten. Ja.

0: You.
1: Met Born to Love You. Zeg, wil je graag gaan sporten? Lukt het je moeilijk om jezelf te motiveren? Maar heb je niet meteen iemand om mee te gaan sporten? Maar sinds dit weekend is er een oplossing. Straks meer.
2: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
3: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
2: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
3: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
2: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
3: Ja, dat is duidelijk.
2: Ja.
4: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
5: Peugeot.
6: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
7: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
6: Ja, of 2 abonnementen, of...
7: 2! Dan kan ik mezelf volgen!
8: Of is dat vals spelen?
6: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
9: Code Yellow!
10: En Colruyt trakteert.
11: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
12: Voorwaarden op colruyt.be. Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
13: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
14: Q-Music.

hoogtepunt van Dion This Hill lijkt voorbij. Want het gaat alleen bergaf. De diepste daler deze week in de Q-top 40. Sienna Spyro. Alex uit Markedal die wou zijn auto wassen deze namiddag. Ja, dat heeft weinig zin, hè. Gezien het weerbericht voor de komende dagen. Dus kan hij niet anders dan gewoon chillen vandaag. Dat is dan weer een pluspunt, hè, van het natte weer. Je kan geen klusjes doen buiten, dus je moet wel binnen blijven. En nog een voordeel. Als het dan weer terug goed wordt, kan je dat veel meer appreciëren. En voel je zo'n collectieve verademing. Normaal gezien is dat voor volgend weekend. Want volgens de weerapp krijgen we dan een paar beautiful days.

Het WK-lied voor groot en klein. Dai dai. Het zou iets kunnen zijn wat je eenjarige nichtje zegt. Ja, dat is slim, hè, van Shakira. Zo is iedereen meteen mee. Elk jaar is mijn goede voornemen om meer te sporten, maar ik faal vaak. Ja, omdat ik niet echt iemand heb die mij meetrekt. Ja, op jezelf motiveren is soms moeilijk. En daarom bestaat er nu een app, een soort van Tinder, waar je mensen op kan zoeken om mee te gaan padellen. Dat is voorlopig de eerste sport die in de app staat. Maar volgens mij is dat echt een gat in de markt. En zou je dat kunnen uitbreiden naar alle sporten? En super gemakkelijk, zoals bij Tinder, kunnen ze het zinnetje It's a match gewoon houden, hè? Maar dan wel in een iets andere betekenis.

Jackson en The Grammar met The Thing I Love. Na 5 uur houdt Sabrina Carpenter een ouderwetse koffieklets op zondagnamiddag. Espresso komt eraan. En eerst Craig David. Ja, die heeft eigenlijk ook wel een goede tip. Maak gewoon een wandeling. Ja, dat is ook leuk, hè, op zondag. Neem wel een paraplu mee vandaag. Dit is Walking Away. Nog net tot het nieuws van 5 uur.

0: is net 5 uur. Goedemiddag. Het nieuws krijg je van Lore.
1: Goedemiddag. CD&V blijft zich verzetten tegen de centenindex. Dat heeft voorzitter Sammy Medi gezegd bij VTM Nieuws. Hij wil in de plaats het alternatieve voorstel van de vakbonden en werknemers uitwerken.
2: Wanneer dat werkgevers- en werknemersorganisaties samen met een beter alternatief komen, dat dus de koopkracht van mensen beter beschermt, de competitiviteit van onze bedrijven verbetert en tegelijkertijd waarvan het planbureau zegt dit plan gaat minstens even goed doen als het voorstel van de centenindex, ja, waarom zou je dan koppig blijven?
1: Premier Bart De Wever liet eerder al weten dat het alternatieve voorstel niet voldoet aan de doelstellingen van de regering. In Brasschaat wordt een steunregister geopend voor de slachtoffers van het ongeval afgelopen vrijdag. Dat meldt het gemeentebestuur. Inwoners kunnen daarvoor vanaf morgen in het gemeentehuis terecht. Een jongen van 16 overleefde het ongeval niet. Twee andere slachtoffers, de bestuurder van 17 en een passagier van 14, vechten nog voor hun leven. De bestuurder had geen rijbewijs en volgens de eerste vaststellingen reed hij veel te snel. Politie en parket zijn op zoek naar een man die vorig jaar een vrouw aanrandde in Merksem in Antwerpen. Uit bewakingsbeelden blijkt dat de man haar al op de tram in het oog hield en achterna ging. Daar is hij herkenbaar op te zien. Christophe Aerts van het parket.
3: We zien op de beelden dat het lijkt alsof hij eerst ergens anders wilde afstappen. Dat hij dan van gedachten is veranderd omdat hij Sophie heeft gezien. Dat dat de reden is waarom hij haar gevolgd is naar deze halte. En dat hij er dan achterna heeft gezeten en dan uiteindelijk ook heeft toegeslagen.
1: Wie de man kent of gezien heeft, wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie. Het cruiseschip waarop het Hantavirus uitbrak komt morgen aan in de haven van Rotterdam. Aan boord zitten enkel nog crew en medisch personeel. Hun gezondheid wordt nauw opgevolgd. Voorlopig vertoont niemand van hen symptomen. Na aankomst zal het volledige schip dan grondig worden gereinigd. Zeker 11 passagiers van de cruise raakten besmet met het Hantavirus. 3 van hen zijn overleden. Hoe ze besmet raakten, wordt nog onderzocht. In play-off 1 van het voetbal hebben Anderlecht en KV Mechelen 2-2 gelijk gespeeld. Anderlecht scoorde de gelijkmaker pas helemaal op het einde van de wedstrijd. Speler Erik Lanzana.
4: Het was een heel belangrijk doelpunt nog om de gelijkmaker te maken. Maar ik denk dat je hem eigenlijk in de eerste helft al moet afmaken. Maar dat gebeurt niet. En dat is niet voor het eerst dit jaar dat we dan gewoon een lastige tweede helft krijgen.
1: In de stand blijft Anderlecht vierde. KV Mechelen blijft laatste, maar met evenveel punten als AA Gent. Vanavond staat de topper Club Brugge Union op het programma. En Timmerlier heeft de laatste rit gewonnen in de Ronde van Hongarije. Zijn derde ritoverwinning daar. De eindoverwinning is voor de Zweed Jacob Söderqvist. Vanavond nog stevige buien in het oosten. In het westen is het droger. In de loop van de nacht trekken de buien weg. Morgen dan opnieuw buien bij maxima rond 14 graden.
0: 7 files nu op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je een half uur bijtellen tussen Antwerpen-West en Borgerhout en 11 minuten van Sint-Anna-Linker-Oever tot Antwerpen-West. Richting Gent op de Antwerpse ring 11 minuten van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. Op de Brusselse ring, op de buitenring een kwartier extra van Wezenbeek op hem tot Diegem en op de binnenring een kwartier ook tussen Anderlecht-Noord en Jette. Richting Antwerpen dan op de E17 een kwartier erbij tussen Haasdonk en Antwerpen-West en op de E313 10 minuten van Massenhoven tot Wommel. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan gaat het daar nu gelukkig een pak vlotter.
5: Music.
0: Liam Dert. Met nu een Litouwer en 2 Denen. En nee, ze hebben niks met Eurovision te maken. Houston, Jack Style.

0: Adam Lambert, vooral bekend als de nieuwe zanger van Queen, maar hij is minstens even belangrijk voor de queer community. Want Adam Lambert die vecht al jaren voor LGBTQIA+ rechten en hij was ook de eerste persoon die uit de kast was die op 1 kon staan in de Amerikaanse hitlijsten. Het is dus een belangrijke dag voor Adam Lambert vandaag, want het is Ida Hot, dat is de internationale dag tegen homofobie en transfobie. Ook in 2026 nog altijd van levensbelang. Er is een nieuw festival in Gent, Copa Doc, aan de Dokken daar, met vanavond Milk Inc. als afsluiter.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: En ze nemen mee hun nieuwste nummer. Dat kwam gisteren ook als hoogste binnen in de Q Top 40. Dit is Milk Inc. en Madison.

0: Sabrina Carpenter en Espresso. Is it that sweet, I guess so. En daarvoor Milk Ink. Niks voor mij. Ik drink hem liever zwart. Klassieke muziek, dat hoor je meestal niet op cue. Maar we gaan toch even naar de Koningin Elisabeth-wedstrijd zo meteen. Want waarom kreeg het publiek deze week daar plots deze vraag te horen?
1: We are really desperate to find a solution. So if we could find any A-string in the audience.
0: Waarom werd er een string gezocht tijdens de Koningin Elisabeth-wedstrijd? Je hoort het na een trio van artiesten en van woorden. David Guetta, Teddy Swims en Tones and I met Gone, Gone, Gone.
2: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
3: Oh my god, mama, dank u!
4: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.
5: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
6: Klaar voor die ultieme boost? Laat je inspireren door vrolijke prints en kleuren waar je instant gelukkig van wordt. Van 13 tot 17 mei shop je tijdens de Lola Lisa Days de nieuwe collectie met 20% korting bij aankoop vanaf €25. En je krijgt een herbruikbare tas cadeau. Kom langs in een van onze winkels of shop online op lolalisa.com.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Maar eerst een 4 uurtje, hè?
7: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
9: Dat is een kiwinner.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: Martin Garrix samen met Dean Lewis en Used to Love. Met ook een paar elektronische strijkers. Ja, in de Koningin Elisabeth-wedstrijd komen alleen de ambachtelijke strijkers aan bod. Dit jaar worden de cello's bespeeld. Ja, je kent de beelden, hè. Het publiek zit er dan stijf deftig bij. In kostuum en gala-outfit. Maar afgelopen week tijdens de halve finale kregen ze plots deze boodschap.
1: We are really desperate to find a solution. So if we could find any A string in the audience.
0: Heeft er iemand een snaar in de zaal? Want een van de cellisten had midden in de halve finale een snaar gebroken. En nog hijzelf, nog iemand van zijn medekandidaten had een reservesnaar bij. Ja, uiteindelijk had toch iemand van het orkest nog ergens een verloren snaar liggen. Maar het is vooral duidelijk. Dit jaar worden er op de Koningin Elisabeth-wedstrijd dus wel heel gevoelige snaren geraakt. Sinds

0: uit Antwerpen ligt ziek in bed en dat heeft de playlist van Q begrepen, want daarnet hoorde je Medicine en zometeen Fever Dream van Alex Warren. Eerste files. Het gaat traag op de Antwerpse ring richting Nederland. 24 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. En 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Richting Gent op de Antwerpse ring verlies je 7 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. Richting Antwerpen dan. E17, 18 minuten erbij tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de A12, 7 minuten van Berendrecht tot Stabroek. Op de E19, 7 minuten van Kleine Bareel tot Antwerpen-Noord. Op de E313 naar Antwerpen, 6 minuten extra tussen Massenhoven en Ranst. En op de E34, 5 minuten erbij tussen Kapreik en Nieuwburg. Dan op de Brusselse ring, op de buitenring, 11 minuten van Wezenbeek op hem tot Diegem en op de binnenring ook 11 minuten van Groot-Bijgaarde-Dansaert tot Jette. Op de E429 tussen Tubeke en de Bergse Steenweg verlies je 7 minuten en tot slot richting Brussel E411 5 minuten extra tussen Jezus-Eik en het Leonard-Kruispunt. Als je toch nog op een andere plek in de file zou staan op dit moment, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.
1: Liam Dert. Q.

0: 2 voor de prijs van 1. Anima en Ellie Goulding. 1 plus 1 gratis. Ja, je hoort het dus in de playlist van Q. Je ziet het uiteraard in de supermarkt, maar je krijgt het nu ook in je reisbureau. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn er veel minder reizen naar landen als Turkije en Egypte geboekt dan anders. Waardoor veel hotels nu aanbiedingen hebben als 1 persoon betaald, 1 persoon gratis. De helft van de prijs dus om toch nog toeristen te lokken deze zomer. De meeste kortingen die gelden als je boekt voor eind mei. Dus misschien wel een goede tip als je nog een bestemming zoekt voor dit jaar. Zometeen het Europese noodnummer in een band. Ook altijd handig op vakantie. 112 en Dance With Me. En dit zou ook wel al een tripje kunnen zijn.
1: Ga van de grond met de Q-luchtballon. Voor een luchtig gesprek onder collega's. Voor een ernstig gesprek op hoog niveau. Of om iemand te verrassen met een hemels cadeau. De Q-luchtballon. Boek nu je plek in de wolken via Q-luchtballon.be. We vliegen binnenkort. Dus wees er snel bij. Q sounds better.
2: Better with you. Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
3: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden als zand worden. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
4: Vanavond bij VTM is dansen voor de halve finale in So You Think You Can Dance. En VTM 2 zit met een ongure bende en een schokkende verrassing in Smeris. Vanavond bij VTM en VTM 2.
5: Q. Q Music.

nieuwe van Cameron Whitcomb. Als jij vanavond wil kiezen wat je op tv kijkt, ja, dan moet je misschien nu al de afstandsbediening verstoppen of zo, want er is veel concurrentie. Bij VRT1 kijk je het concert van Pommelien Thijs in de AFAS Dome. Bij VTM is er de kwartfinale van So You Think You Can Dance. En bij Play wordt de mol ontmaskerd en weten we dus eindelijk wie er niet te vertrouwen was. Of zoals Pink het zegt, voor wie is er een trust fall vanavond?

0: Meteor begint volgende week aan zijn Nederlandse clubtour. Ja, dankzij samenwerkingen met bekende Nederlanders natuurlijk. Zoals met deze Fleming en niet nodig. Nu even terug naar vanochtend. Je staat op. Ja, en het eerste wat veel mensen doen, dat is naar het toilet gaan. Maar je bent nog niet zo goed wakker. Nog een beetje verward. En je denkt dat de wc-bril open staat. Maar je gaat eigenlijk vol overtuiging met je blote billen op een dichte pot zitten. En dit is wat ik vanochtend voor had.
1: En dat is vreselijk.
0: Zo koud. Echt een heel slecht begin van de dag. Enfin, het zou ook een zin kunnen zijn uit het volgende nummer. Het is als op een wc-pot gaan zitten terwijl die nog dicht is. Dat past perfect, hè, in het rijtje van zinnetjes in Ironic van Alanis Morissette.

Alanis Morissette en Ironic. Mathieu uit Haagt. Die gaat vandaag een rit maken met zijn oldtimer. Let op Mathieu, want na 6 uur een paar zondagsrijders op de baan. Marshmallow met Miles on It en ook Niall Horan met Drive Safe zo meteen.

0: Taco maken in Mexico.
1: Green for life. Green for life. Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: Het is bijna 6 uur, een heel goeie avond. Nieuws met Lore.
5: Goedenavond. De bestuurder van 17 van het ongeval in Brasschaat is buiten levensgevaar. Dat meldt het parket. Een passagier van 14 vecht nog voor zijn leven. Twee andere inzittenden van 16 raakten zwaar gewond. Eén jongen van 16 overleefde het ongeval niet. De bestuurder had geen rijbewijs. En volgens de eerste vaststellingen reed hij veel te snel. CD&V-voorzitter Sammy Medi blijft zich verzetten tegen de centenindex. Dat heeft hij gezegd bij VTM Nieuws. Medi wil in de plaats het alternatieve voorstel van de vakbonden en werknemers uitwerken.
6: Wanneer dat werkgevers- en werknemersorganisaties samen met een beter alternatief komen, dat dus de koopkracht van mensen beter beschermt, de competitiviteit van onze bedrijven verbetert en tegelijkertijd waarvan het planbureau zegt dit plan gaat minstens even goed doen als het voorstel van de centenindex, ja, waarom zou je dan koppig blijven?
5: Premier Bart De Wever liet eerder al weten dat het alternatieve voorstel niet voldoet aan de doelstellingen van de regering. Israël heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd op Libanon. Dat meldt het Libanese staatspersbureau. Het zou een schending betekenen van het bestand tussen de twee landen. Dat werd vrijdag nog met 45 dagen verlengd. Volgens Libanon heeft het bestand nooit iets voorgesteld. Er zouden sinds het een maand geleden inging al 400 doden gevallen zijn in Libanon. In play-off 1 van het voetbal hebben Anderlecht en KV Mechelen 2-2 gelijk gespeeld. Anderlecht scoorde de gelijkmaker pas helemaal op het einde van de wedstrijd. Speler Enric Lanzana.
7: Het was een heel belangrijk doelpunt nog om de gelijkmaker te maken. Maar ik denk dat je hem eigenlijk in de eerste helft al moet afmaken. Maar dat gebeurt niet. En dat is niet voor het eerste dit jaar dat we dan gewoon een lastige tweede helft krijgen.
5: In de stand blijft Anderlecht vierde. KV Mechelen blijft laatste, maar met evenveel punten als AA Gent. Vanavond staat de topper Club Brugge Union op het programma. Oud-clubspeler Jelle Vossen blikt vooruit.
8: Ik denk dat Club Brugge toch wel licht favoriet is vanavond. Gezien de flow waar ze in zitten. Het vormpeil dat ze behalen de laatste weken. Plus het thuisvoordeel dat ook wel een enorme rol zal spelen vanavond, denk ik.
5: De wedstrijd begint over een half uur. En Lommel heeft de heenwedstrijd gewonnen in de barrage voor een plaats in de hoogste klasse. Het werd 3-2 tegen Dender. Het winnende doelpunt viel in de extra tijd. De terugwedstrijd wordt volgende week gespeeld. Tim Merlier heeft de laatste rit gewonnen in de ronde van Hongarije. Zijn derde ritoverwinning daar. Hij was de snelste in de sprint van een uitgedund peloton. De eindoverwinning is voor de Zweed Jacob Söderqvist. En in de ronde van Italië heeft de Deen Jonas Vingegaard de 9e rit gewonnen. Een rit met aankomst bergop. Hij had 12 seconden voorsprong op de Oostenrijker Felix Gall. De Portugees Afonso Eulalio blijft leider in het klassement, maar Vingegaard nadert tot op 2 minuten 24. Vanavond nog stevige buien in het oosten. In het westen is het droger. In de loop van de nacht trekken de buien weg. Morgen opnieuw buien bij maxima rond 14 graden.
4: En het blijft druk. 8 files nu op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je een half uur bijtellen tussen Antwerpen-West en Borgerhout en 16 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Richting Antwerpen E17, 7 minuten van Haasdonk tot Antwerpen-West en op de E313, 11 minuten van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Richting Brussel dan, op de E40, 10 minuten erbij tussen Ternat en Groot-Bijgaarde. Op de Brusselse binnenring 10 minuten extra tussen Groot-Bijgaarde, Dansaar en Jette en op de buitenring 7 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegen. En dan nog op de E429 5 minuten erbij tussen Tubeke en de Bergische Steenweg. Als je toch nog op een andere plek in de file staat nu, verlies je daar minder dan 5 minuten.
1: Music. Liam Dert.
4: Het verlengde weekend is plots heel kort geworden, maar we gaan er nog alles uithalen, hè, met alleen maximum hits vanavond.
9: New truck, big

Dit nummer klinkt alsof het gisteren op het podium van Eurovision stond. Somebody like you. Ja, en dat is vrij logisch, want Smash Into Pieces zat effectief in de preselectie voor Zweden dit jaar. Ze mochten uiteindelijk niet gaan. Ze zaten er wel in met een ander nummer, want hier hoorde je ze samen met Within Temptation. Dat zou eigenlijk trouwens ook een goede Eurovisie-kandidaat voor Nederland zijn, hè? Of desnoods voor ons land, mochten ze volgend jaar opnieuw niet meedoen. Dua Lipa, die wordt misschien een Bond girl, zonder dat ze zelf in de nieuwe James Bond-film gaat spelen. Waarom? Dat hoor je straks. Na haar Dance the Night. En eerst ook Maroon 5. Dit is Moves Like Jagger.

0: maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
1: Ik kies Unlimited Internet.
0: En 5G.
1: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
4: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles...
3: met een wel heel bijzondere bagage.
4: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
3: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
4: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
3: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
4: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
2: Go Yellow!
0: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
5: Echt? Een heel jaar?
0: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
6: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
7: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
6: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
7: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
6: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
7: Ah, dat is duidelijk.
6: Ja.
8: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
9: Peugeot.
10: Dit is Q.
11: Q sounds better
10: with you.

Dua Lipa en Dance the Night, de soundtrack van de Barbie-film, waar ze zelf ook een kleine rol in speelde een paar jaar geleden. En nu wordt Dua Lipa opnieuw gelinkt aan een grote filmproductie, aan de nieuwe James Bond-film. Ja, ze gaat er geen rol in spelen, maar haar lief staat wel bovenaan de shortlist van potentiële James Bond-acteurs. En zo wordt Dua Lipa binnenkort misschien toch een soort van Bond-girl. Ook Jacob Elordi staat hoog op het lijstje. En ook Theo James van Divergent en The White Lotus, die wordt genoemd. Dus na veel speculatie de afgelopen jaren gaan we het binnenkort eindelijk echt weten, want de casting die zou er intussen op zitten. Ja, ook deze man zie ik wel als James Bond eigenlijk. Ja, toch? Hij kan acteren. Hij kan stunten. Er is wel één probleem. Hij heeft een heel volle agenda. Want hij is gisteren begonnen aan zijn concertreeks in Amsterdam. Dit is Harry Styles met American Girls.

vaste waarde in het foute uur. Désenchanté van Kate Ryan. En Marcia uit Erpenmeren die heeft net het foutste gedaan wat je kan doen. Ze heeft de Polonaise gedanst samen met meer dan 800 anderen in Oudenaarde om de langste Polonaise ter wereld te vormen. En het is gelukt.

0: Imagine Dragons. Het is intussen 6:55. 8 files nu op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting Brussel op de E40, 40 minuten erbij tussen Heverlee en Sterrebeek. 20 minuten van Terna tot Groot-Bijgaarde en 8 minuten van Zwijnaarde tot Wetteren. Op de Antwerpse ring richting Nederland 30 minuten extra tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En 17 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Dan richting Antwerpen op de E17, 12 minuten van Kruibeke tot Antwerpen-West. Op de E313, 10 minuten van Rans tot Antwerpen-Oost. En op de A12 tenslotte verlies je 6 minuten van Berendrecht tot Stabroek. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar nu minder dan 5 minuten normaal gezien.
1: Sounds better with you. Liam Dert.

0: Cyrus en End of the World. Ja, daar leek het wel een beetje op vrijdag aan het Witte Huis in Washington, D.C. Want dat is bestormd afgelopen vrijdag. En nee, het heeft niets met politiek te maken deze keer. Maar het is wel de fout van de bewoners van het Witte Huis. Zometeen meer na de trompetten van Bruno Mars.
1: En Colruyt trakteert.
2: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be.
4: Even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
5: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerke. Haal je tickets op vtmtickets.be.
6: Zeg Karen hier, hè. Ik zou een nieuw bijzettafeltje willen voor naast de zetel, maar wel van een mooie prijs.
7: Psst, Karen.
6: God, maar eigenlijk heb ik die zetel ook al wel lang.
7: Karen, stapelkorting bij Maurice.
6: Maar wat doe ik nu toch heel de tijd?
7: Karen, ik ben het. Huh? Bij Maurice krijg je stapelkorting. Hoe meer meubels gekoopt, hoe meer korting.
6: Echt?
7: Ja, 1 meubel is 5%, 2 meubels 10% en bij 3 meubels zelfs 15% korting.
6: Maar dat moet je toch niet fluisteren? Dat moet je roepen.
7: Maurice in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
8: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

0: Fantastic en Boney M met Rasputin. Nee, daar gaan we het niet over hebben. Wel over Trump. En voor je wegstapt, het gaat niet over politiek. Maar tegelijk wel over een bestorming van het Witte Huis. Want na de halve wereld keren nu ook de insecten zich tegen Trump. Het Witte Huis is vrijdag overspoeld door een zwerm bijen. Duizenden en duizenden bijen die vlogen plots richting het Witte Huis. En dat hebben Trump en Melania volledig aan zichzelf te danken, want een paar weken geleden onthulden ze met veel toeters en bellen een nieuwe bijenkast op hun domein, die eruit ziet als een mini-versie van het Witte Huis. Dus ja, die bijen waren waarschijnlijk gewoon de weg kwijt en zagen het grote Witte Huis dan maar gewoon als hun eigen kast. Ja, ik moet zeggen, daar hebben ze nu toch wel een serieuze steek laten vallen, hè.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: En nu naar het paleis van Versailles, want daar is de clip van Drop Dead opgenomen van Olivia.

Berg Becky Music. Ja, de avond wordt ook mooi met op tv het concert van Pommelien Thijs, de kwartfinale van So You Think You Can Dance en de ontmaskering van de mol. Begint allemaal na 8 uur, dus tot dan kan je nog genieten van de muziek bij Q Music. Met nu Tove Lo, dit is Stay High.

0: vind jij moet dringend nog eens seks hebben?
1: Ons venten, zijn bendidioten.
2: Wie zegt dat je nog een vrouw wil?
3: De geschiedenis van uw Google Chrome.
4: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
1: Respect wil ik nog wel proberen.
5: Mamma mia!
6: Wat was dat?
7: De nieuwe comedy-reeks
8: Strike!
7: Nu exclusief op streams.
9: Goedenavond, je hoort Bart met het nieuws van 7 uur.
10: Goedenavond. De bestuurder van 17 van het ongeval in Braschaat is buiten levensgevaar, dat meldt het parket. Een passagier van 14 vecht nog voor zijn leven. Twee andere inzittenden van 16 raakten zwaar gewond. Een jongen van 16 overleefde het ongeval niet. De bestuurder had geen rijbewijs en volgens de eerste vaststellingen reed hij veel te snel. Er waren vorig jaar een pak meer meldingen over sociale fraude. Dat blijkt uit cijfers van het meldpunt voor eerlijke concurrentie. Het ging vorig jaar om 7873 meldingen, ruim 600 meer dan het jaar ervoor. Bevoegd minister Rob Beenders.
11: We zien meldingen van zwartwerk, van uitkeringsfraude, alle mogelijke vormen waarbij er sociale fraude wordt gepleegd, komt binnen op het meldpunt en wordt dan ook heel nauwgezet onderzocht. Want we zien bijvoorbeeld nu dat er meer en meer fraude wordt gedetecteerd bij mensen die een uitkering krijgen en tegelijkertijd een bijverdienst hebben, bijvoorbeeld via TikTok of OnlyFans.
10: In ons voetbal is de heenwedstrijd gespeeld van de barrage voor een plaats in de hoogste klasse. Lommel haalde het met 3-2 van Dender. Het winnende doelpunt viel in de extra tijd. De terugwedstrijd wordt volgend weekend gespeeld. In de Ronde van Italië heeft de Deen Jonas Vingegaard de 9e rit gewonnen. Een rit met aankomstberg op. Hij had 12 seconden voorsprong op de Oostenrijker Felix Gall. De Portugees Alfonso Eulalio blijft leider in het klassement. Vanavond nog stevige buien in het oosten, in het westen is het droger. In de loop van de nacht trekken de buien weg. Morgen opnieuw buien bij maximaal rond 14 graden.
9: En nog heel wat files onderweg, 7 uur, waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting Brussel op de E40 moet je intussen een uur bijtellen tussen Heverlee en Sterrebeek, dat komt door een ongeval daar. Op de Antwerpse ring richting Nederland 24 minuten extra tussen Antwerpen Centrum en Deurne en een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen West. Richting Antwerpen E313 10 minuten extra van Ranst-Borgerhout en op de E17 10 minuten van Kruibeke tot Antwerpen West. Dan ook nog op de A12 naar Antwerpen 5 minuten van Bevrijdingstunnel tot Antwerpen Zuid. Dan nog één file op de E40, 5 minuten extra tussen Sterrebeek en Berchem. Als je toch nog op een andere plek in de file zou staan, dan verlies je daar minder dan 5 minuten nu.

Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.

0: Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond. Er waren vorig jaar een pak meer meldingen over sociale fraude. Dat blijkt uit de cijfers van het meldpunt voor eerlijke concurrentie. Het ging vorig jaar om 7873 meldingen. Ruim 600 meer dan het jaar ervoor. Bevoegd minister Rob Beenders.
2: We zien meldingen van zwartwerk, van uitkeringsfraude. Alle mogelijke vormen waarbij er sociale fraude wordt gepleegd, komt binnen op het meldpunt. Dat wordt dan ook heel nauwgezet onderzocht. Want we zien bijvoorbeeld nu dat er meer en meer fraude wordt gedetecteerd bij mensen die een uitkering krijgen en tegelijkertijd een bijverdienst hebben, bijvoorbeeld via TikTok of OnlyFans.
1: De nieuwe zoektocht naar de vermiste Heidi de Schepper heeft niets opgeleverd. Vrijwilligers zochten vandaag opnieuw naar haar lichaam in Balen. Deze keer in een bos waar een van de drie verdachten eerder al een moord pleegde. Heidi de Schepper verdween 16 jaar geleden. Onder meer haar toenmalige partner wordt verdacht van moord. Op Ameland, een van de Waddeneilanden in Nederland, zijn 32 mensen gered. Het gaat om wadlopers die van eiland naar eiland wandelen bij laag tij. Maar ze werden verrast door hoger water. De kustwacht zette onder meer een helikopter en reddingsboten in. Iedereen werd uiteindelijk veilig aan wal gebracht. Vanavond nog stevige buien in het oosten. In het westen is het droger. In de loop van de nacht trekken de buien weg. Morgen en dinsdag opnieuw buien bij maxima rond 14 graden. Vanaf woensdag wordt het droger en zachter.

0: Dit is Q. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. In het voetbal heeft Club Brugge een flinke stap gezet naar de titel. Het won de topper tegen Union met 5-0. In de stand heeft Club Brugge nu 4 punten voorsprong op Union met nog 2 wedstrijden te gaan. In Mortsel in de provincie Antwerpen is het dak van een Carrefour-supermarkt gedeeltelijk ingestort. Het kwam door de hevige regen. Er had zich water opgehoopt op het dak. De winkel was op dat moment gesloten. Niemand raakte gewond. Het is nog niet duidelijk wanneer de winkel opnieuw kan opengaan. Op Ameland, een van de Waddeneilanden in Nederland, zijn 32 mensen gered. Het gaat om watlopers die van eiland naar eiland wandelen bij laagtij. Maar ze werden verrast door hoger water. De kustwacht zette onder meer een helikopter en reddingsboten in. Iedereen werd uiteindelijk veilig aan wal gebracht. En de 1000 kilometer van Kom op tegen kanker heeft bijna 7,4 miljoen euro opgebracht, een recordbedrag. Er kwamen ruim 1300 teams aan de start die 1000 kilometer reden om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Het was de 15e editie. Vannacht trekken de buien weg naar het oosten, minima rond 8 graden. Morgen wisselvallig met opklaringen, maar ook weer buien, maxima rond 14 graden. Dinsdag periode met regen, vanaf woensdag wordt het droger en warmer.

0: Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. In Mortsel in de provincie Antwerpen is het dak van een Carrefour-supermarkt gedeeltelijk ingestort. Het kwam door een wolkbreuk. Er had zich water opgehoopt op het dak. Tom van Damme van de brandweer.
2: We hadden een geluk dat de winkel gesloten was en dat er eigenlijk geen slachtoffers aanwezig waren. Maar ter plaatse nu, er is inderdaad een instorting geweest van ongeveer een 10 bij 20 meter, waarbij het dak volledig naar beneden gekomen is en al het water doorheen de winkel is gespoeld.
1: Het is nog niet duidelijk wanneer de winkel opnieuw kan opengaan. Er is risico op een veel grotere ebola-uitbraak in Congo en Oeganda. Dat zegt de Vlaamse ebola-expert Laurens Liesenborgs. Voorlopig zijn er 8 bevestigde besmettingen, maar dat aantal kan de komende dagen dus fors oplopen.
3: Er zijn inderdaad alle elementen aanwezig voor een grotere uitbraak. Ten eerste is het een politiek instabiele regio. Ten tweede is er ook heel veel armoede. Er zijn weinig middelen om zo'n uitbraak in te dijken. En ten derde is het een variant waarvoor we geen vaccin hebben, waarvoor ook de diagnostiek moeilijk is.
1: Voor ons land is er voorlopig geen risico. De Wereldgezondheidsorganisatie kondigde wel de internationale noodtoestand af. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat zijn doel in Gaza bijna bereikt is. Alle verantwoordelijken voor de Hamas-aanslag op 7 oktober 2023 doden. De uitspraak komt er 2 dagen na een zware aanval waarbij een van de leiders van Hamas gedood werd. Bij de aanslag op 7 oktober kwamen 1200 mensen om het leven. Bij het grootschalige offensief dat Israël sindsdien voert, zijn al zeker 72.000 Palestijnen gedood. In het voetbal heeft Club Brugge een grote stap gezet naar de titel. Het won de topper tegen Union met 5-0. In de stand heeft Club nu 4 punten voorsprong op Union, met nog 2 wedstrijden te spelen. Union-trainer David Hubert.
4: Voor de wedstrijd wisten we dat de winnaar een heel grote optie zou kunnen pakken op die titel. En wij moeten 6-6 pakken en zij mogen geen wedstrijd winnen. Simpelist.
1: En het offerfeest vindt plaats op 27 mei. Dat heeft het executief van de moslims in ons land meegedeeld. Het offerfeest herdenkt dat de profeet Abraham bereid was om zijn zoon te offeren voor God. Ter gelegenheid van het offerfeest doen miljoenen moslims een bedevaart naar Mekka. Vannacht trekken de buien weg naar het oosten, minima rond 8 graden. Morgen wisselvallig met opklaringen, maar ook weer buien, maxima rond 14 graden. Dinsdag periode met regen, vanaf woensdag wordt het droger en warmer.

0: Dit is Q. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. In Mortsel in de provincie Antwerpen is het dak van een Carrefour-supermarkt gedeeltelijk ingestort. Door een wolkbreuk had zich water opgehoopt op het dak. Tom van Damme van de brandweer.
2: We hadden een geluk dat de winkel gesloten was en dat er eigenlijk geen slachtoffers aanwezig waren. Maar ter plaatse nu, er is inderdaad een instorting geweest van ongeveer 10 bij 20 meter, waarbij het dak volledig naar beneden gekomen is en al het water doorheen de winkel is gespoeld.
1: Het is nog niet duidelijk wanneer de winkel opnieuw kan opengaan. In Leipzig, in het oosten van Duitsland, heeft de politie een loslopende tijger doodgeschoten. Dat melden lokale media. Er viel een man van 73 aan, die raakte zwaar gewond. De tijger was ontsnapt uit het privépark van een dierentemmer die shows geeft met tijgers. En Club Brugge zet een belangrijke stap richting titel in het voetbal. Club won de topper tegen Union met 5-0. Clubspeler Joaquin Seys.
3: Ik denk op voorhand dat niemand dat verwacht. Union was de best verdedigende ploeg in België. Dus dat je er 5 kan maken tegen zo'n ploeg. Ik denk dat iedereen heel blij was zijn vanavond. Maar ik ga proberen ook iedereen realistisch te houden dat we er nog niet zijn. En dan hopelijk kunnen we het donderdag afmaken.
1: Club Brugge heeft nu 4 punten voorsprong op Union. Als het donderdag gewint op KV Mechelen is het zeker van de titel. Vannacht trekken de buien weg naar het oosten, minima rond 8 graden. Morgen wisselvallig met opklaringen, maar ook weer buien, maxima rond 14 graden. Dinsdag periode met regen, vanaf woensdag wordt het droger en warmer.

0: Dit is Q. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. In Antwerpen zijn twee verdachten opgepakt nadat een man dood op straat is aangetroffen. De man werd gisteren gevonden voor zijn woning. Hij is mogelijk met geweld om het leven gebracht. Daarom stelde het parket een onderzoeksrechter aan. Die zal de verdachte verhoren. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat zijn doel in Gaza bijna bereikt is. Alle verantwoordelijken voor de Hamas-aanslag op 7 oktober 2023 doden. De uitspraak komt er twee dagen na een zware aanval, waarbij een van de leiders van Hamas gedood werd. Bij de aanslag op 7 oktober kwamen 1200 mensen om het leven. Bij het grootschalige offensief dat Israël sindsdien voert, zijn al zeker 72.000 Palestijnen gedood. In het voetbal heeft Club Brugge een belangrijke stap gezet naar de titel. Het won de topper tegen Union met 5-0. In de stand heeft Club nu 4 punten voorsprong op Union, met nog 2 wedstrijden te spelen. Voor Union is de titel ver weg, beseft ook trainer David Huber.
2: Voor de wedstrijd wisten we dat de winnaar een hele grote optie, zou kunnen pakken op die titelen. Wij moeten 6-6 pakken en zij mogen geen wedstrijd winnen. Simpel is.
1: Als Club Brugge donderdag wint op het veld van KV Mechelen, is het kampioen. Vannacht trekken de buien weg naar het oosten, minima rond 8 graden. Morgen wisselvallig met opklaringen, maar ook weer buien, maxima rond 14 graden. Dinsdag periode met regen, vanaf woensdag wordt het droger en warmer.